0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: We melden ons opnieuw minder vaak ziek op het werk. De cijfers van het absenteeïsme dalen verder. In totaal met bijna 7% in de eerste helft van dit jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf Securex. Ook het aantal langdurig zieken daalt. Bij de arbeiders is de daling van het ziekteverzuim groter dan bij bedienden. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten, onder meer in de regio rond Parijs. Hier en daar liep dat protest ook uit de hand. Tientallen mensen raakten gewond en op sommige plaatsen is van alles vernield. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen de overvolle klassen en het lerarentekort. En onze Rode Duivels hebben hun tweede groepswedstrijd in de Nations League verloren met 0-1 tegen Frankrijk. Het enige doelpunt viel helemaal op het einde. Bondscoach Mark van Bommel zit wel met een dubbel gevoel.
3: Aan de ene kant ben je tevreden, aan de andere kant je verliest de wedstrijd. We zijn nu een week onderweg. Ja, dan doen ze heel veel dingen goed. En dat de details bepalen of je die wedstrijd wint, ja of nee. En dat zijn hele kleine dingen, maar we zijn wel goed op weg.

And the simple words I try to say, I only live to love you more.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: We melden ons opnieuw minder vaak ziek op het werk. De cijfers van het absenteeisme in ons land daalden vorig jaar al. En dat doen ze ook in de eerste helft van dit jaar, met bijna 7% in totaal. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Experte Stefanie Urtere ziet meerdere redenen voor die daling.
3: Voor de korte afwezigheden onder een maand was er een minder sterk griepseizoen. Daarnaast is er ook een maatregel administratief genomen waar het herval anders berekend wordt, die een impact heeft op die berekening. Voor het middellang zien we eigenlijk dat het samenvalt met de maatregelen die de overheid ook neemt op het vlak van activatie en mensen terug aangepast of zonder aanpassingen aan het werk te krijgen.
2: Ook het aantal langdurig zieken daalt. Vooral arbeiders blijven minder vaak ziek thuis. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. Het is nog niet duidelijk wanneer de Vlaamse begrotingsgesprekken voortgaan. Minister-president Diependalen stelt morgen zijn beleidsplannen voor in het parlement. Dat moest hij eigenlijk gisteren al doen, maar de gesprekken vielen kort voor de finish stil, doordat minister Grevits en kabinetsmedewerker van Vooruit onwel werden. Dat uitstel is volgens politiek journalist Karel Latré ook niet zonder risico.
4: Als je dicht bij een akkoord staat en er zit plots een gat, gaan partijen misschien toch nog gaan nadenken. Hebben wij toch niet te veel voor het compromis gekozen? Moeten we niet onze lijn gaan bewaken? Er zijn nu een paar maatregelen bekend. Misschien krijgen ze wat koudwatervrees, dus risico.
2: Nou, wat we al weten, de registratierechten stijgen van 2-3% als je een huis koopt. Dienstenchecks gaan van 10 naar 12 euro per stuk. En het groeipakket, het vroegere kindergeld, wordt beperkt in de tijd. En het startbedrag krijg je alleen nog voor je eerste kind. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten, onder meer in de regio rond Parijs. Hier en daar liep dat protest ook uit de hand, tientallen mensen raakten gewond en op sommige plaatsen is van alles vernield. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen de overval.

0: bepalen of je die wedstrijd wint, ja of nee. En dat zijn hele kleine dingen, maar we zijn wel goed op weg.
1: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. We krijgen een zomerse dag met veel zon en maxima tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanaf de kust. We halen wel nog tot 28 graden. En donderdag opklaringen en nog 22 graden.
2: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
3: Miljaar. Maar een plong is gesprongen.
4: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
5: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
6: Vanaf 15 november in het EWT Theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
7: Ik ben niet helemaal zeker over mijn rol.
8: Maar dat is voor niks genodig. Dat is schitterend.
9: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
7: Ja, maar ik slaap er niet van.
10: Moet ik het spelen? Met plezier.
8: Niks van. We zitten al met een vervanging.
7: Nee, schetje, wie?
8: De Stefan.
11: Die ene gesprongen op onze diet.
7: Huh?
11: Dat is erger als een kind kuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten niet, want die...
8: Leo!
11: Afrond.
8: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
6: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
12: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
13: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schat.
12: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
13: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
12: Opruimdienst Tornado. Bel 0485-93-3089. Dat is 0485-93-3089.
14: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttenshherenkledij.be of 0495 23 96 93.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
2: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
1: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
2: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
1: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: We melden ons opnieuw minder vaak ziek op het werk. De cijfers van het absenteeïsme in ons land daalden vorig jaar al. En dat doen ze ook in de eerste helft van dit jaar. Met bijna 7% in totaal. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Experte Stefanie Urtere ziet meerdere redenen voor die daling.
6: Voor de korte afwezigheden onder een maand was er een minder sterk griepseizoen. Daarnaast is er ook een maatregel administratief genomen waar het herval anders berekend wordt, die een impact heeft op die berekening. Voor het middellang zien we eigenlijk dat het samenvalt met de maatregelen die de overheid ook neemt op het vlak van activatie en mensen terug aangepast of zonder aanpassingen aan het werk te krijgen.
5: Ook het aantal langdurig zieken daalt. Vooral arbeiders blijven minder vaak ziek thuis. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. Het is nog niet duidelijk wanneer de Vlaamse begrotingsgesprekken voortgaan. Minister-president Diependalen stelt morgen zijn beleidsplannen voor in het parlement. Gisteren lukte dat niet, doordat minister Krevits en een kabinetsmedewerker van Vooruit kort voor een akkoord onwel werden. Politiek journaliste Isolde van den Einde schat de situatie in.
7: Ik denk dat ze op een bepaald moment zullen beslissen om samen te zitten. Ik denk dat Hilde Krevits zal vervangen worden door Joop Broens. Ik kan mij nu wel inbeelden dat men niet gaat proberen om dat nog tot een kot in de nacht te doen. Men zegt dat de punten en commas vooral moesten bijgeschaafd worden. Ja, dat lijkt mij iets dat je dan gedurende de dag kan doen.
5: Het uitstel kan er volgens experts ook wel voor zorgen dat onderhandelaars plots weer gaan twijfelen over dingen die ze al goedgekeurd hebben. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux is eindelijk geblust na 2 maanden. Het was de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. In totaal brandde zo'n 42.000 hectare af. Dat is net geen 60.000 voetbalvelden. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden aangestoken. OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, stelt de lancering van haar nieuwe AI-model uit, omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid. Het nieuwe model zou bij testen geprobeerd hebben om te misleiden. AI was ook niet altijd eerlijk en het wilde ook dingen uit zichzelf doen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. En een eerste nederlaag voor onze Rode Duivels zonder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het werd 0-1 tegen Frankrijk in de tweede groepsmatch in de Nations League. Het enige doelpunt viel helemaal op het einde. Verdediger Brandon Mechelen.
8: Ja, ze maken een mooie goal op individuele klasse. Maar ik denk wel dat we een hele goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben onze kansen gehad. Met een beetje geluk maak je misschien een. Dan win je hier misschien. Maar ik denk dat het gelijkspel wel eerlijker zou geweest zijn.
5: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen...

0: Informatie Immobip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
1: Zeg, Josfien, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
2: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
1: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
2: Wie is dat? Ook een kinesist?
1: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
3: Je kan Ora Liften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
4: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentassenbaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één. Ik ga jullie ook mee met ATC en Radio Meneer Vaap Kroes. 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise, jullie gaan toch ook mee?
2: Immobiep, ben je zo binnen als een huis.
3: Merci, Immobiep.
4: Aha. Minerva.
5: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
6: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met film van Walen. Oh.

0: Radio Minerva.
1: Goedemorgen Antwerpen.
2: Minerva. Alle senioren willen hem horen.
3: Goedemorgen Antwerpen.

0: Tja, hoe zit dat nu eigenlijk met die zomer? Is hij nu gedaan of is hij niet gedaan? Vandaag temperaturen die kunnen oplopen tot 28 graden. Ja, we moeten toegeven, de zomer, je hebt gewonnen, vriend. Goedemorgen, Antwerpen.
1: Goedemorgen, Antwerpen. Vandaag ook met Willem van Walen.
2: Goedemorgen, Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
3: The beast is back.
4: Radio Minerva.
0: Nu leuren wij al weken met die plaat van Gerard Cox. U kent ons verhaal ondertussen een beetje. En het is nog altijd niet opgelost. Ik dacht, nu gaat hij wel beginnen de herfst. Niks van. 28 graden, zegt het KMI vandaag. Ja, het zou wel eens de klap op de vuurpijl kunnen worden. Of enfin, goed, voor organisatoren van allerlei evenementen. Het afgelopen weekend nog in Lier was er een grote omgang met reuzen, met allerlei folklore. En die mensen hebben goed weer gehad. Voilà. Je moet dat verdienen, zeg ik dan altijd. Welkom bij deze dinsdagse aflevering. Goedemorgen Antwerpen, die we helaas solo moeten maken wegens de inmenging van mijn oogspecialist. Die heeft zijn afspraak verzet, maar goed, het zal aan onze ogen niet liggen vanmorgen. Het zal aan de muziek zijn. Goedemorgen Antwerpen, dit is Radio Minerva.

Je mag ergens het licht laten overschijnen. Het liefdeslicht zelfs, als het aan Carl Dobkins zou gelegen hebben. En Billy Paul die wilde er nog wat soulmuziek over strooien. Philly Sound meer bepaald met Sooner or Later. En dan nu gaan we aan een blok van drie mannen beginnen zien. De eerste heet Norman, de tweede Joshua en de derde is gewoon Jonathan. Gemaakt in Vlaanderen.

Misschien kende u ze niet helemaal meer. De Vlaamse folkgroep Stemming. Ja, zo heette ze nu een keer. Dolly, die zal u wel herkend hebben, zeker. En misschien Carol Dean ook. Wie weet. Cultuur heb ik vanmorgen niet echt meer. De rest is allemaal opgebruikt. Activiteiten zijn voorbij. Dan spelen we maar heel veel muziek. Zoals deze van Catharina Valente, die iets wil vertellen over haar broer.

0: Antwerpen.
1: Leuvenhunk stond altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol au vent. Of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà. Nou, hoor ik op spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Frans is dat manneke.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
6: Goedemorgen, Antwerpen.

Heerlijke muziek uit de jaren 80 van deze Sade of Sade, zoals ook wel gezegd werd. Maar er is nergens een hash te zien in die naam dus. Your Love is King. Je kan over die mevrouw Sade ook nog wel een aantal leuke verhalen vertellen. Zo gaf ze ooit eens een concert en toen ze opkwam, was ze verbaasd over het beperkt aantal mensen dat slechts voor het podium stond. Wat bleek, op haar website had men een verkeerde locatie opgegeven. Dus iedereen stond gewoon op de verkeerde plek. Kan gebeuren, hè?

0: Frankie Vaughan, Bill Anderson en zo net de gitaar van The Shadows, Geronimo. Voor de mensen die van sociale gezelligheid houden, u weet het ondertussen al. Ja, al 2 weken is opnieuw de Minerva Bingo van start gegaan. In het Minerva Café op donderdag namiddag is dat. Als u er ook een keertje wil bij zijn, dan moet je maar eens contact nemen met de mensen van het Minerva Café. U weet waar u hen kan vinden. En dan nu een overschotje. Er is standje, zeg maar, van de zomercollectie.
1: Willem speelt nu eens

Het nummer van Will Tura doet mij met heimwee terugdenken aan de vorige theaterproductie Minerva voor altijd. Daar kwam dit nummer in en het was een kantelmoment, zoals dat heet. Maar goed, je kan niet in herinneringen blijven hangen. Je moet verder, waar ook ter wereld. En dat begint meestal in de straat waar je woont.

Einde van het eerste deel. Goedemorgen Antwerpen op deze dinsdag, de laatste van de septembermaand alweer. Ja, de kalender liegt nooit. We zijn er weer aan de andere kant van 9 uur en dan weet u wat wij gaan vertellen. Blijf bij ons, blijf bij Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
4: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
5: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
5: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
6: De Stoute Bart de Pauw Show.
7: Dank u vriendelijk voor vanavond.
5: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
8: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
9: Een zinkgat? Wat is dat?
10: Ah wel, dat is vreet en betaald.
8: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
11: Goeiedag, ik ben Leon.
9: En yo, wat doe jij?
8: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
10: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
8: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
5: Joss Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
12: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
13: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
12: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
14: Bijna 1 op de 6 jongens uit het middelbaar heeft al overwogen om te stoppen met school zonder diploma. Bij meisjes is dat 1 op de 10. Dat blijkt uit een rondvraag van de scholierenkoepel. Vooral de stress op school speelt mee, zegt voorzitter Bas van Hullebos.
15: De schoolstress neemt vooral toe vanwege dat er weinig afbakening is tussen school en thuisvrije tijd. Door die gsm, door smart school, zijn we meer geconnecteerd. En ik denk dat dat ook heel veel stress mee heeft met de leerlingen. Geld verdienen staat op de tweede plek. Dat is ook volgens mij wel een prominente.
14: Vooral de laatstejaars willen daarom liever meteen gaan werken. Cijfers van de VDAB tonen nogthans dat 22% van de schoolverlaters zonder diploma een jaar later nog altijd geen job heeft, tegenover 7% van wie wel een diploma heeft. Nog in die rondvraag geven 6 op de 10 tieners aan dat ze vaak doodmoe op school zitten, 3 op de 10 zelfs elke dag. Daardoor hebben ze het moeilijker om de lessen aandachtig te volgen. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux is eindelijk geblust na 2 maanden. Het was de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. In totaal brandden zo'n 42.000 hectare af. Dat is net geen 60.000 voetbalvelden. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden aangestoken. In Spanje mag Marie Carmen dan toch terugkeren naar haar appartement in Madrid. De vrouw van 87 werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat de huur fors verhoogd werd en ze die daardoor niet meer kon betalen. Dat leidde tot grote straatprotesten. Om Marie Carmen te steunen, maar ook tegen de hoge huurprijzen en de wooncrisis in Spanje. Premier Sanchez belooft maatregelen. Eerste nederlaag voor onze Rode Duivels onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het werd 0-1 tegen Frankrijk in de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Het enige doelpunt viel helemaal op het einde. Verdediger Brandon Mechelen.
16: Ja, ze maken een mooie goal op individuele klasse. Maar ik denk wel dat we een hele goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben onze kansen gehad. Met een beetje geluk maak je misschien een. Dan win je hier misschien. Maar ik denk dat het gelijkspel wel eerlijker zou geweest zijn.
14: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. Frankrijk is leider in de groep met 6-6. Onze Duivels en Italië staan met 3 punten tweede. En de Turken hebben nog geen punten. En FIFA-baas Gianni Infantino onderzoekt of de nationale voetbalbonden meer geld kunnen krijgen. Er zijn er meer dan 200 over de hele wereld. Die hadden de FIFA opgeroepen om bijna 2 miljard euro vrij te maken om extra te investeren in hun voetbal. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer omdat hij voorstelde om het WK voetbal te verkopen. Veel zon, plaatselijk tot 29 graden vandaag. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen. Maximaal nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig weer en rond 20 graden.
17: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
18: Dag Robert. Storen we niet?
19: Nee, kom binnen.
18: Onze kleine is er ook bij.

0: Dienst is bellen. Het is hem bij de gebeuren ook geweest en die leverde heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
1: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
0: 0485 54 87 85.
2: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
3: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
2: Ah wel, bel Opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
3: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
2: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
4: Miljaar. Mijn plong is gesprongen.
5: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
6: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79.
7: Hé, bellen, hè. Aha. Minerva.
8: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
9: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met Willem van Walen.
10: Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar worden toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar. Minerva,
11: Minerva. Goedemorgen Antwerpen en die van de parking mogen ook.

0: Dit lijkt me een essentieel onderdeel van ons bestaan, de heartbeat. Want zonder hartslag denk ik dat het niet lang meer gaat duren, helaas. We werden daarop getrakteerd door de England Sisters. En zij haalden de mosterd met dat nummer uiteraard bij good old Buddy Holly. De meester zelf zal u vragen. Wel goed, u vraagt, wij spelen het. Goedemorgen Antwerpen, welkom bij deel 2.
1: 'S Morgens op de koffie bij Willem op Radio Minerva. Minerva. Lekker smakelijk ontwaken.

Je kan ze een beetje met elkaar gaan vergelijken. Hè? Buddy Holly, Brown Eyed Handsome Man, Yannick Bovy, It's Impossible en Shakin' Stevens, I Might. Drie goed uitziende mannen met gevoel voor muziek en ritme. En zeker Buddy Holly en Shaky gaven het swingende voorbeeld. Heeft Radio Minerva nog een aantal activiteiten? Ik dacht het wel, je moet onze website maar eens in het oog houden. Daar kan je alles volgen. Want ik denk, als ik me niet vergis, dat er binnenkort weer een dansnamiddag in de Roma in Borgerhout is. De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja. Meer erover hoor je in onze gesproken mededelingen, uiteraard.

Een meneer die een turbulent leven achter de rug heeft, dat mag je wel zeggen. Maar hij heeft zich, muzikaal gezien in elk geval, flink herpakt. En de laatste jaren maakt hij prachtige muziek. Ik heb het over Bart Herman. Zijn nieuwe single hoorde je net, Vintage and Old School. En dan nu, Old School Soul van

Een dame met klasse en talent die helaas te vroeg overleed. 70 jaar werd ze slechts. In 2018 overleed ze. France Gall. En dan nu de lofzang op Radio Minerva in de ochtend. Halleluja, I love him so.

0: morgen Antwerpen.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
4: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
6: Adverteren doe je bewust.

Droombootjes, ze zijn van alle tijden. Lou Monte had er zo eentje. En het verhaal van Rosanne van Wim de Kraan, ach, dat kent u, hè. Opgedragen aan zijn grote muze Chris Thijs, de zus van Lea. En momenteel ook te zien als de tante in de dagelijkse soapserie Thuis Vandaar. Nog even terug naar de jaren 70. Op een dinsdagochtend moet dat kunnen. En zeker eentje die bijzonder zonnig en aangenaam zomers zal worden. Sing for the Day.

Ik heb er nog eentje en een heel specialeke. Een plaat die eind vorig jaar zo lang in de hitparade stond dat ze beter en meer verkocht dan bijvoorbeeld All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey. Die moest haar meerdere bekennen in deze Ella Langley.

0: Na Choosing Texas, einde van deze dinsdagochtend. Goedemorgen Antwerpen bij Radio Minerva. De jongens van de Minerva Service komen eraan, de meisjes ook. En al mijn collega's volgen in hun zog. Wat ons betreft, afspraak hebben we aanstaande vrijdag van 8 tot 10 s'avonds. En ook, als het een beetje mee zit, zaterdagochtend voor een Goedemorgen Antwerpen. Met Willem in plaats van Mark. Graag tot de volgende.
1: Radio Minerva.
2: Goedemorgen Antwerpen.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Joss Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets, gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
2: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
3: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
2: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
3: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
2: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
4: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva.
6: Het is nu 10 uur.

0: gevangenis van Merksplas in de provincie Antwerpen zijn 6 cipiers gewond geraakt bij 2 incidenten. Die gebeurden zondagavond en gisteren, allebei in de afdeling met geïnterneerden. Er werd daar geschopt en geslagen. De daders werden uiteindelijk opgesloten in de veiligheidscel. Zowel het personeel in Merksplas als het gevangeniswezen betreuren die nieuwe incidenten en ze herhalen dat geïnterneerden niet thuis horen in een gevangenis. Bijna 1 op de 6 jongens uit het middelbaar heeft al overwogen om te stoppen met school zonder diploma. Bij meisjes is dat 1 op de 10. Dat blijkt uit een rondvraag van de scholierenkoepel. Vooral de stress op school speelt mee, zegt de voorzitter Bas van Hullebos.
1: De schoolstress neemt vooral toe vanwege dat er weinig afbakening is tussen school en thuisvrije tijd. Door de gsm, door smart school, zijn we meer geconnecteerd. En ik denk dat dat ook heel veel stress mee heeft met de leerlingen. Geld verdienen staat op de tweede plek. Dat is ook volgens mij wel een prominente.
0: Vooral de laatstejaars willen daarom liever meteen gaan werken. Cijfers van de VDAB tonen nogthans dat 22% van de schoolverlaters zonder diploma een jaar later nog altijd geen job heeft. Tegenover 7% van wie wel een diploma heeft. In Spanje mag Marie Carmen dan toch terugkeren naar haar appartement in Madrid. De vrouw van 87 werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat de huur fors verhoogd werd en ze die niet meer kon betalen. Dat leidde tot grote straatprotesten om Marie Carmen te steunen, maar ook tegen de hoge huurprijzen en de wooncrisis in Spanje. Premier Sanchez belooft maatregelen. Veel zon, plaatselijk halen we tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien en maximaal nog tot 27 graden.
2: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
3: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
2: De Bip for Life? Wat is dat?
3: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
2: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
3: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
4: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
5: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens terug geschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
6: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
5: 0485 54 87 85.
7: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
8: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.

0: Beste lieve luisteraars. Van op het Sint-Anna-strand. Allee, niet in het zand, niet hè? Beetje nee, opzij, hè? In onze Minerva Chalet. In de studio. Ik geef het woord boeren en kloppen en zogen en kloppen en nog wat. Ze zijn bezig met de chalet een beetje op te kalafateren. Dus ja. Af en toe zo ze geklopt, dat zo vaak moet gebeuren. Hè?
1: Ze krijgt een upgrade.
0: Een upgrade. Een upgrade.
1: Oh, voilà. Joh, hè? Ja, je moet een beetje met mijn taart meegaan.
0: Schijnt van wel, ja.
1: Een upgrade of een remake. Nee, upgrade is
0: upgrade,
1: het.
0: Upgrade, ja. Bon. Hartelijk welkom bij onze Minerva Service, het speciale programma waarin leden kunnen gebruik maken van de service, zijnde en iets te koop. Zit op zoek naar iets, wil iets weggeven? Hier zijn de twee telefoonnummers waar je ons kunt bereiken.
2: Heb je iets te verkopen? Bel dan naar het telefoonnummer 03-219-1727 of 03 219-6030.
0: En op de 1727 daar zit Gerda. En op de 6030 daar zit Sinne. Je kunt ook online, dat kan met Minerva Service at radiominerva.be. Komt daar bij ons terecht en dat wordt de volgende week omgeroepen. Er wordt ook altijd gevraagd om lid, nummer en telefoon of gsm-nummer op te geven. Ook als je gewoon belt, zeven. Niet vergeten uw lidnummer bij de hand te hebben. Voilà. Meneer Marabel is er ook. Meer een soort van, zo'n soort van buiterkoekjes. Lekker, lekker, lekker. Neffen maar zit, meneer Van Dam. Goedemorgen, Jan.
1: Dag, meneer Van Balder. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ziet eens naar mij, ik zal mijn broeken zo trekken. Ze hebben het ik onderaan heb kunnen zien. Hè. Ziet het? Ik heb mijn zwembroek aan. Hè.
0: Hey, oh, ik was een beetje.
1: Ah ja, om 12 uur de schelden in, want het wordt vandaag 30 graden. Hè.
0: Ah ja, ja.
1: Het scheld
0: ja.
1: In, hè, jongen.
0: Ja, ja, dat is juist gewoon het scheld in.
1: Oh ja, afkoelen, hè.
0: Afkoelen, goh, voorzichtig. Ik zal aan het tafeltje wel afkoelen met je pintje.
1: Ja, dat is misschien nog beter.
0: Dat is misschien nog beter. Hè.
1: Het water in de schelden is toch niet alles, denk ik.
0: Nee, je moet trouwens niet zwemmen.
1: Nee, je moet niet zwemmen. Veel te gevaarlijk.
0: Wel te gevaarlijk.
1: Kon dat niet doen.
0: Nee.
1: Allee, blijf maar horen.
0: Goed. Lieve mensen, hartelijk welkom.

0: met Lullaby of Broadway. Te koop een JBL Soundbar. 5.0 multibeam.
1: Amai.
0: In Nieuwestad. Dus JBL Soundbar 5.0 multibeam in de Nieuwestad. Te koop op de 0490 19 79 43. 0490 19 79 43.
1: Te koop een tweepersoons dekbed overtrek plus één hoofdkussen. Dus voor de tweepersoons dekbed overtrek plus één hoofdkussen kun je altijd bellen, mannen. En dat doe je naar 0479 02 5107. 0479 02 5107.

0: Ja, dat was Dana Gillespie met Wasn't It Good.
1: Het was heel goed. Allee, verder.
2: Zeker wat het weer betreft, hè.
0: Zeker. S'morgens is het vieskes.
2: Ja, maar in de dag is het goed, hè.
0: Ja, dat was prachtig. Een mooie nazomer.
2: Nazomer, hè.
0: Ja, zeker.
2: Ja, ja, we mogen niet klagen op dat gebied.
0: Nee. Te koop. Een herenfiets van het merk Koga. Model Pace B10. Een speciaal model, ik weet niet. De kleur is zwart, maat is large. Die fiets, die is zo goed als neef. Je slechts vier maanden mee gereden.
2: Oh.
0: Inbegrepen in die fiets. Fietszakken, fietspomp en kwalitatief gel zadel.
2: Ah ja, ja.
0: Dat is zodanig dat de pomp niet te zien doet. Hè? Ja. Dat gaan we botten stieren eruit. Dus we die heren fiets Koga met fietszakken, pomp en zadel, al wat je wilt. Te koop op de 0498-35. 51 39 0498 35 51 39.
2: Weet je nog goed? Vroeger die zadels, dat was dus echt leer, maar dat was met zo'n ressort onder. Zo'n
0: ja.
2: Veer, hè? Maar dat was echt zwaar, echt leer, hè? Hard, hè?
0: Ja, ja, maar dat was voor die gat, hè?
2: Oh, ja, die kreeg je niet versleten, die zadels.
0: Oh,
2: nee, nee, maar je kon daar wel een gatsier mee doen, hè?
0: Ja, ja.
2: Het was wel wat hard, hè?
0: Ja,
2: je was zo'n stevige, veer onder van achter, meest kanten, hè?
0: Dat was geweldig.
2: Dat was...
0: Het was een beetje hard, maar... Het ging lang mee.
2: Het ging ook allemaal, hè.
0: Ja.
2: Maar ja, vroeger werd er een fiets gebruikt voor dingen, voor boodschappen te doen of een door te rijden. Die werd niet gebruikt. Nee, toerisme bestond toen niet op de fiets, hè.
0: Nou, eigenlijk niet,
2: nee. Nee, dat was niet, hè. Dat was gewoon een gebruikersvoorwerp in een fiets.
0: Juist.
2: Vroeger. Goed, wat heb ik te koop? Een elektrische mini driewieler. En de prijs tot erbij, maar ik ga niet zeggen wat hem gekost heeft en wat je nu verkrijgt, want je gaat een pak afzetten als je hem koopt. Dus te koop een elektrische mini driewieler. Je kunt er verbellen naar 0475 25 43 26 en bellen na 11 uur naar 0475 25 43 26.

0: of blue. Don't cry, little girl, 'cause I love you.
1: What can I say? After I say I'm sorry.
2: What can I say after I say I'm sorry?
3: Ja, wat kun je nog zeggen?
2: Joh, zal leuk de kost van echter, hè? Nee, de wind van echter, zei ik zo. Dat waren de crew kuts. Dat kent hij wel van die mannen van Shiboom, Shiboom.
3: Ja.
2: He, dat deed moet dan gezongen, hè?
3: Ja.
2: Te koop, de grazen. Oh, de grazen tandem. De pedal power, ja. Met 14 versnellingen.
3: Oh, lang.
2: Prijs over hier te komen. Dus te koop die grazen een tandem en de pedal power met 14 versnellingen. Allee. Je kunt terecht op twee nummers zijn er. Een telefoonnummer al. Dat is de 03-353-10-73. Ofwel de mobiele nummer 0496-99-77-31.
3: Het is wel zo, als je dan bij fietst, dan moet je op een kok afgesteld zijn, hè? Qua trappen, hè? Want anders komt dat niet goed, hè?
2: Ja.
3: Stel je voor dat de achterste zit op zijn vrij zitten te houden en de voorste zit op te trappen.
2: Ja, je moet toepassen. Mijn oude persoonlijker, ik was toen nog niet geboren, ja. Die hadden een tandem. En mijn moeder zoliger, die woonde in Balder, Berlaar. En ze rijden terug van Balder, Berlaar, naar Bergen. En als vader moet trappen en als moeder ook, maar er was iets, een beetje gevaar en mijn moeder die sprong eraf. Die was bang en mijn vader had dat niet in de mot.
3: Ja, ja.
2: En die rijdt maar daar.
3: Dat meende niet.
2: Ja. Enfin, zo hebben ze maar verteld. Hè.
3: Die kwam alleen te was.
2: Ja, dat weet ik nog niet. Maar, nee, ik was al wel bij mijn vader, maar nog niet bij mijn moeder. Ik zal het zo zeggen.
3: Ah, zo.
2: Verstaan
3: je? Ja, ik verstaan je nog altijd goed.
2: Ik moest nog overgedragen worden.
3: Ja, dat was nog in de maak.
2: Dat weet ik zelfs niet. Ja. Ik ging in de maak zijn. Hè.
3: Ah ja, de intentie was er.
2: Dat zou wel zijn.
3: Om u te maken.
2: Ja.
3: Zullen we die mensen achteraf kunnen spijt gehad hebben?
2: Ach, jongen.
3: Ja, je kunt niet meer. Allee, tegenwoordig kun je nog wel terug met die abortus en zo.
2: Ja.
3: Maar toch, nee, ik heb ook een koppel gekend. Dat was in de jaren 50 in Rekem. En die man was blind. Dus en die vrouw die reed dan, die fietste met een tandem, gemakkelijk en met een blik.
2: Tuurlijk, dat is dus ideaal, hè?
3: Ja, dus die mensen kunnen op boten komen. Het was wel een orig koppel, dat waren boeren. Maar die man die was blind en die kon mee boten, hè, met de fietsen.
2: Voilà.
3: Te koop, een rollator, nog in de verpakking. Amai, die is nog niet gebruikt, mannetjes. Die is splinternief, hè?
2: Splinternief.
3: Dus voor die spiksplinternieuwe rollator kunt u terecht op 0476-54-1509. 0476-54-1509.

0: Paul, dat was Frankie Randell.
1: Wie is dat nu weer?
0: Ja, een Amerikaanse zanger.
1: Ja, nu je kent die, hè?
0: Ja, dat is... ja, er zijn er zoveel. Is ze, ik ben een spiksplinterneeflid. Zij is
1: oh.
0: Die persoon. Nog, jawel, jawel, jawel.
1: Nog niet gebruikt?
0: Nog, nee, dat weet ik niet. Dus ze is een neeflid.
1: Ja.
0: En... te koop een pingpong tafel.
1: Ah.
0: Een pingpong tafel.
1: Ah.
0: En de prijs die is over hier te komen, dan moet je dus verbellen naar de 0498 35 51 39. 0498 35 51 39 voor die pingpong tafel.
1: Dan dacht ik dat die meneer of die madame een lidkaart ging verkopen. Een lidkaart van Minerva, dat ze niet content was.
0: Ja. Oh, nee, nee, nee.
1: Toch
0: nee,
1: niet?
0: Oh.
1: Nee,
0: nee? Nee, dat is al niet zo.
1: Oh, nee. Nee. Want het kan zijn dat je lid wordt en je zegt achteraf, nou, het stond me toch niet aan.
0: Ja, dat kan
1: ik
0: allemaal.
1: Ik kan die te koop aanbieden, hè.
0: Ja, dat zou ook kunnen, ja, ja.
1: Te koop een lidkaart van Radio Minerva.
0: Ja, stel de versie.
1: Tegen elk aannemelijk bod.
0: Ja. Hallo, let het maar uit.
1: Te koop een koffie- en eetservice van 50 stuks voor 10 personen. Amai, krijgt die maar kwaad, zeg.
0: Ja, mooi, hè.
1: 10 personen in de living moet zitten, een tafel van mekanemier, stolen erbij halen.
0: Ja, liefst, hè. Want...
1: je kunt er beter een zaal huren, hè.
0: Op een dorm zitten, dat is mogelijk, hè.
1: Misschien in de zetel, als dat een schoon madameke is die erbij is.
0: Ja, ja, dat kan.
1: Dan wil ik altijd plots maken, hè.
0: Ja, tafeldame.
1: Oh, ja, ja tafeldame. Oh, juist, verlassen. Oei, en meer moet dat niet zijn, hè, jongen.
0: Meer moet dat niet zijn.
1: Dus te koop een koffie- en eetservice van 50 stuks voor 10 personen. En dat service is in perfecte staat. Wat is er nog te koop? Een valies op 2 wieltjes. De kleur is donkerblauw. De hoogte is 56 centimeter, de breedte 41 en de diepte 20 centimeter. Wat is er nog te koop? 1 paar lange zwarte botten en de maat is 41. Dus zit je geïnteresseerd in een van die spullen, dan kun je bellen naar 0496-63-7512. Excuseer, 0496-63-7512.

0: If you love me, dat was Laverne Baker. De Club, een Otto Kinderstoel, een Maxi Cozy met Isofix. Is in perfecte staat, zat erbij. Nou, geloven we dat, hè? Oh, joh. Dus voor die Kinderstoel, ja.
1: Wat is Isofix?
0: Ja, dat is een bevestigingsmiddel zeker, zo. Of ze weet.
1: Ja, dat zal wel
0: dan. Zo weet, denk ik, ja. Dus een Otto Kinderstoel, Maxi Cozy met Isofix in perfecte staat. Te koop op de 0478. 48, 68, 75, 0478, 48, 68, 75.
1: Ik heb ook iets te koop dat jij te zoet hebt aangeboden, want ik blijf niet achter, hè.
0: Oei.
1: Te koop een pingpongtafel van het merk Cornilo.
0: Oh, excuseer.
1: Dat is een merk, hè, Cornilo,
0: ja,
1: hè.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is perfect, hè?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Want de tafel is in perfecte staat.
0: Ja.
1: En is in twee klikken te openen.
0: Oei.
1: Tik, klik, klik en ze is open.
0: Ze is kapot, hè?
1: Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Open, meneer.
0: Ah ja, ah, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Die tafels van Cornilo, dat zijn bekende tafels, hè?
0: Ja.
1: Tuurlijk, dat. Kende je Cornilo niet?
0: Niet.
1: Dat was een Fransman, hè?
0: Ja.
1: Ik denk dat toch.
0: Je zit er weer mee aan het zwaaien, hè? Het zou wel een goeie tafel zijn. Ja, ja, zeker.
1: Dus, er is nog niet bij. Attributen zijn erbij bij die pingpongtafel. Wat is erbij? Een afdekzeil. Een tafel is wel geschikt om buiten te staan. Dus je kunt er boten ook mee overweg. Inclusief pingpongpaletten en balkjes.
0: Voilà.
1: Niet voor de tomatensoep, hè?
0: Nee, nee, nee. Voor de pingpongen,
1: voor de pingpongen, hè?
0: Ja, ja.
1: En die is te koop tegen af te spreken prijs. Dus wat dat is, dat weet ik niet. Dus mannetjes, zijn geïnteresseerd in die pingpongtafel van Cornilo? Heel goed. Je kunt er boten mee pingpongen. Dan kun je altijd terecht op het nummer 0486 43 80 17. 0486 43 80 17.

0: Ons allerloeie neefs met ja. En dat is een Nederlandstalige versie van si.
1: Van wie?
0: Si.
1: Ja, van wie is si?
0: Van een zekere Franse zanger Philippe. En die heeft met dat leken meegedaan aan het Eurovisie Songfestival.
1: Si. Ah ja, dat was Philippe Cornillot. Die van de pingpongtafels.
0: Misschien Philippe Van Damme. Nee, maar Philippe en zijn achternaam ontsnapt me. Oh. Maar zul dat eens opzoeken. Je neemt meegedaan het Eurovisie Songfestival met si. Dat is hetzelfde melodieke. Maar Louis Neves heeft dat dan in het Nederlands opgenomen.
1: Ah, ja, dat was ook iets van de jaren 50, 60 zeker dan, hè?
0: Ja, zo weet je, toen dat er nog gezongen werd.
1: Gezongen weer in de songfestivalen, ja.
0: Te koop voor ervaren modelbouwers. Modelbouw doen ze van Verlinden, dat is het merk, hè. 13 stuks zijn de kubelwagen van Wereldoorlog 2 op school 1 op 15. Bunkers, huizen van Normandië, Berlijn en zo soort. Schaal 1.35. Een Tamiya 88 mm kanon in diverse. Schaal 1.35. Dat is dus echt waar voor de modelbouwers. 0479-61-23-8. 0479-61-23-58.
1: Ja, Verlinde, dat was dus een gekende modelbouwer.
0: Dat is allemaal zijn, denk ik. Niet zo direct in
1: het dat misschien nog wat gevonden in de tijd.
0: Dat zal dan niet zo.
1: Ik weet het niet, zo kunnen, want ik heb er hier achter mijn hoek gewoond, naar Verlinde. Maar ik denk niet dat die dat was.
0: Nee?
1: Denk het niet, want je ziet er zo'n loempoot, die had dat niet gekund hebben, denk ik. Die had dat niet gekund
0: hebben. Hallo.
1: Ja, die is de loempoot, dacht dat ze van een varken, die Verlinde. Jongen, die kunnen nergens meer komen met die
0: Verlinde, jongen, laat dat niet doen.
1: Dus van modelbouw en tegen de Kees gefretsen, hè.
0: Wordt hier in de kliek gepakt. Je zit ermee aan het rammelen.
1: Nee, die woont achter mijn hoek. Verlinde, joh. Misschien, ik hoop dat hem niet lustert, want ik krijg een bras straks.
0: Ja, dat zou best kunnen.
1: Te koop, 24 stuks geslepen witte glazen voor aperitief, ja. Voor rode wijn, witte wijn, enzovoort. Als het maar lekker is. Dus te koop 24 stuks geslepen witte glazen voor de aperitieven. Je kunt ervoor bellen naar 0486 55 80 92. 0486 55 80 92.

0: Zo, daar was het orkest van monsieur Paul Moriga met Something Stupid.
1: Dat was toch een gigantische hit, hè?
0: Ja, ja.
1: Het staat van Frank en Nancy, hè?
0: Ja, dat is niet origineel van Frank en dochter. Dat was van... Goh,
1: ja, je zegt er iets, hè?
0: Dale en Grace, geloof ik. Enfin, maar die zijn er niet meer doorgebroken. Maar dan heeft Frank Sinatra dat opgepikt met dochter Nancy. En dat is een wereldhit geworden.
1: Ja, stel het met My Way, hè?
0: Ja, ja, My Way.
1: Dat is ook van Frank Sinatra, gekend van Frank Sinatra, hè?
0: Dat is origineel van Paul Rivaux en van Claude François. Ja, comme d'habitude.
1: Ja, dat is de originele versie, maar je ziet het, hè, de Frank het er toch wel.
0: Ja, en een tekst, Engelse tekst is van Paul Anka, hè?
1: Ja, ja, die heeft dat gekopieerd.
0: Die heeft dat
1: vertaald,
0: dus
1: ja,
0: opgepikt en een hit van gemaakt.
1: Ja, ja, ja, maar Frank en Nancy, ja.
0: Ja, dat was ook bekend. Ja. Vorige week spelen we van Edmundo Ross The Rose in Her Hair.
1: Ah, ja, ja, ja, ja.
0: Nee, er is reactie op gekomen, hè.
1: De meeste mensen willen Bing horen, hè.
0: Edisumse.
1: Voilà, ze.

0: hè?
1: Ja, de Rose in Her Hair, Bing Crosby. Het
0: is toch een van zijn gunsten, hè?
1: Ja, en dit is ook al een Bing Crosby op latere leeftijd, zo wat. En ja, ik vind het schitterend.
0: Ja, heel schoon. Ja, ja, ja. Ik heb nog een vlottere versie daarvan. Ja? In een type van een type Veleta. Op de tonen van een Veleta. Rustige wals.
1: Ja?
0: Ja, ik heb er een andere versie van gevonden. Ja.
1: Allee,
0: ook niet slecht, maar die van Bing, natuurlijk, die kunnen niet even
1: nee, die kunnen niet even nog.
0: Dat is de beste die er gemocht is. Hè.
1: Voilà, voor de liefhebbers van Dalidassen. Hier, hoppakee.

0: Dat was Dalida, kom die ze Mistangue.
1: Het is ook al lang dood, hè?
0: Ook al lang dood, ook een tumultueus leven gehad.
1: Ja, ook ja.
0: Ja. Enfin, wordt het geen ontscheuren,
1: ze? Ze zijn ons niet aan het scheuren, maar ze zijn aan het scheuren.
0: Ze zijn aan het scheuren. Ja, dat wil zeggen dat we een leker spelen, hè? Tuurlijk. Voilà.
1: Ik had gevraagd aan die madame om dat s'nachts komen te doen. Wow, dat is toch normaal? Tegenwoordig werkt iedereen s'nachts. En zie je, de Vlaamse regering, die werken s'nachts.
0: Ja,
1: ze zijn wel mottig, maar ze werken s'nachts.
0: Dat is een goed fout. Och ja, muziek, man, zeker.

0: Het is niet eerlijk, zei het, maar ja, het is zo, hè.
1: Er is zoveel in deze wereld
0: dat
1: niet eerlijk,
0: is, hè, dat is juist.
1: Als ik dan moet beginnen, dan kom ik met twee handen niet toe.
0: Nee, nee.
1: Zoveel is er dat er niet fair is.
0: Het is een fair, dat was Don Cherry. En het laatste, dat is voor... Hoep, die doe.
1: Gaat te stoppen in dat liedje, het laatste?
0: Ja, het eerste gedeelte.
1: Oh, hè, jammer, ja. Jammer. Ik dacht dat je ging stoppen daarmee.
0: Nee. Hoep, die doe, Keystar.

0: Hoop-die-doe, dat was Kees Staart. En we even pauzeren, lieve mensen, naar de klok van de 11. En zijn we er terug.
1: Ja, ik ga even schuren.
0: We gaan even schuren.
1: Okay. Tot ziens, mannen.
0: Joop.

0: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttenshherenkledij.be of 0495 23 96 93.
1: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
2: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
2: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
3: De Stoute Bart de Pauw Show.
4: Dank u vriendelijk voor vanavond.
2: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
5: Radio Minerva.
6: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Tanken wordt vanaf morgen een pak goedkoper. Voor benzine gaat er per liter bijna 10 cent af. De maximumprijs ligt zo net boven de 2 euro. Voor diesel gaat er dik 7 cent af tot maximaal iets meer dan 2,42 euro per liter. En er is ook goed nieuws voor wie zijn huis verwarmt met stookolie, want ook dat wordt morgen goedkoper. Maar het kan wel allemaal van korte duur zijn, want internationaal stijgen de olieprijzen weer. In de gevangenis van Merksplas in de provincie Antwerpen zijn 6 cipiers gewond geraakt bij 2 incidenten. Die gebeurden zondagavond en gisteren, allebei in de afdeling met geïnterneerden. Er werd daar geschopt en geslagen. De daders werden uiteindelijk opgesloten in de veiligheidscel. Zowel het personeel in Merksplas als het gevangeniswezen betreuren de nieuwe incidenten en zij herhalen dat geïnterneerden niet thuis horen in een gevangenis. Vlamingen gooien elk jaar per gezin gemiddeld meer dan 68 kilo eten in de vuilnisbak. Het zijn ongeveer 3 volle winkelkarren, goed voor €375. Dat heeft afvalmaatschappij Ovan berekend. Dat lanceert ook meteen een nieuwe campagne om de verspilling te doen dalen. Ine Wenmakers.
8: Je hebt bijvoorbeeld in de winkel ook promoties en die zijn op zich niet het probleem, maar ze kunnen wel een trigger zijn om meer te kopen dan dat we uiteindelijk gaan gebruiken en opeten. En dan heeft dat natuurlijk ook geen effect in jouw portemonnee. Met de campagne is onze slogan van ga ik het eten of vergeten dat je dan niet te veel koopt in de supermarkt en wat dat dan uiteindelijk in de vuilnisbak gaat belanden.
7: Vooral verse voeding belandt vaker in de vuilnisbak, zoals brood, bereide gerechten of groente en fruit. Veel zon, plaatselijk tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen en maximaal wel nog tot 27 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
3: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauer at Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
4: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
5: De Robert? Wie is dat?
4: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
5: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
4: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
5: Zwaasdingen?
4: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
5: Geef je nummer dan nog eens, gaan? Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
4: Robert de expert. 0-326-93-93.
5: Welk bedrag had hij nog gedacht?
4: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
6: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
7: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03

0: Daar was het orkest van Les Elgert met East of the Sun, West of the Moon. Welkom lieve mensen in het tweede gedeelte van onze Radio Minerva Service. Leden die iets te koop willen aanbieden. Op zoek ze nog iets of iets willen weggeven, wat kunnen ze doen om gebruik te maken van deze service? Heel simpel, bellen naar een van deze twee telefoonnummers.
1: Heb je iets te verkopen? Bel dan naar het telefoonnummer 03 219 17 27 of 03 219 60 30.
0: En op de 1727 daar zit Gerda, de 6030 daar zit Sina. Online kan ook Minerva Service at radiominerva.be. Voilà. Wat gaan we doen,
2: vaderlijk? Wel, ja.
0: En wel gaan we nog een leuke spelen, wat denkt u ervan?
2: Gewoon kaarten misschien.
0: Ja, zeg maar met wie kun je niet veel kopen.
2: Wiepen.
0: Ja.
2: Wat denkt
0: hij? Ja, wiepen. Ja, ik dat denk geren, maar... Ja. Met koorten zo niet. Allee, op.

0: De Kirby Stone 4 in hun typische stijl. Everything's coming up, roses in het Vlaams vertold. Alles komt op zijn potjes
1: ja.
0: terecht. Is het niet goed, dan is het slecht.
1: Dat moet je wel zeggen, hè? Het is tien of het ander.
0: Het is tien of
1: het. Als het tegenslacht, slag het tegen. Hè?
0: Ja, voilà, niks om te doen.
1: Dat is de wet van Murphy.
0: De wet van Murphy, dat is juist. Te koop. Een Defrees koffermodel. Inhoud 225 liters. Nog in werking, uiteraard. En die moet wegwegens voor ons. De kunnen dus voor terecht op die... Voor die Defrees. 0499 71 71 13. 0499 71 71 13.
1: Te koop roei damesblokken, klompen dus, van Brigitte Ravel. Ik wist niet dat Brigitte klompen droeg.
0: Wist jij dat? Ook niet.
1: Nee, ik ook niet. Alleen maar Brigitte, ik draag klompen zeg.
0: Alleen voor de wat?
1: Dat is niet voor mij.
0: Ja.
1: Dus te koop roei damesblokken of klompen van Brigitte Ravel. En de maat is 38. Het is meestal voor mensen met rugklachten. En die blokken zijn neef, hè, mannen. Die zijn dus niet gebruikt, hè. Zijn geïnteresseerd in die damesblokken of klompen? Zoals je wilt, dan bel ze naar 0-498-38-32-29. 0-498-38-32-29. Maar ik stel mij de vraag, zou dat gemakkelijk gaan met zo'n klompen?
0: Vroeger, de mensen op de boot drogen allemaal van die clown en klompen.
1: Klompen, ja, maar dat moet toch niet gemakkelijk drogen zijn?
0: Waterblokken, maar het moet wel warm zijn als een foto.
1: Ja?
0: Ja.
1: Maar ook hard, hè?
0: Ja, ik weet niet, ik heb er nooit, ik heb ook nooit gedragen.
1: Ik heb het ook nooit gedragen. Hè,
0: maar het gaat wel koken, beste.
1: Ik heb ze wel zien dragen, hè, maar ja, ik heb wel, ze nooit wel, zelf dat gedragen.
0: Als je dan een shot van onder een gat krijgt, dan is het simpel. Ach ja.

0: Elvis Presley met Pocketful of Rainbows. Te koop een koffer en netservice voor 6 personen in Delft's Blauw. Dan ook nog een zeerpot en een vals ook alle twee in Delft's Blauw. 0479 51 68 09.
1: Dat is ook toevallig, hè? Dat je spreekt van Delft Blauw. Ik heb hier een Borin, een Holland met de Hollandse klederdracht. Dat is een Delft
0: Blauwe tegelvrouw
1: kostuum.
0: Ja, dat zijn zo verschillende soorten van klederdracht in Nederland.
1: Met klompen aan, hè?
0: Met klompen aan, hè? Klompen.
1: Ja. Schoenendammeken.
0: Schoenendammeken,
1: hè?
0: Ook al. Ja, ja.
1: Ik vind dat wel. Zo in Makkerzaan, hè?
0: Makkerzaan, zo, hè?
1: Ja.
0: Zijn klauwen maar ooit wel.
1: En de rest aanhouden, zeker?
0: Ja, dat mag al.
1: Je bent gemakkelijk gaan, hè?
0: Ik zeg me alles.
1: Je hebt niet veel nodig, hè?
0: Ik waardig.
1: Ik zou meer vragen, maar ja. De ene mens is de andere niet, hè?
0: Nee.
1: Voilà.
0: Gerda, ga ze daar. Allee.
1: Te koop een vierkante salontafel. Meer is het niet. Dus te koop een vierkante salontafel. Je belt naar 03-326-04-52.
0: 0-326-04-52. Hier is Connie
1: van den Bos.
0: Juist.
1: Van Connie.

0: Ja, ondertussen zijn ze maar aan het scheuren.
1: Hè? Wat zeg je?
0: Ja, wat blijft? Zomeravond. dat was Connie van den Bos. Er zijn men op zoek naar oude stripverhalen. Van ongeveer 1950 of later. Piet Vlewijn en Bolleke, Kramikske, de Kapoentjes enzovoort enzovoort. Ook nog op zoek diezelfde persoon naar een popje van 2 centimeters en half voor op een oude muziekdoos. Ja. Moest je erover beschikken? Het is een of andere manier. Laat maar het weten op de 0468 35 71 68. 0468 35 71 68.
1: Dat is ook wel een oude strip, want dat was een strip van Mark Sleen. Het is gestopt in 1965 met Piet Vlewijn en
0: Bolleke. Piet Vlewijn en Bolleke.
1: In 65 gestopt. Van 44 tot 65 kwam dat uit. Ja. Ik heb dat nog gekend, dat boekje.
0: Ja, ja, zeker. Zeker.
1: Ja, was aangenaam voor een strip.
0: Heel plezant.
1: Maar was het daar toch gemakkelijk? Hè? Nu moeten ze alles hebben via het internet. Maar ik hoor vanmorgen in het nieuws zeggen dat die gasten tegenwoordig dood muug in de klas zitten. Hoe zou dat nou komen?
0: Ja, dat zit er vuil op de social media.
1: Ja, zijn psyche is een beetje, het is heel zwaar voor die gasten. En waar dan voor doen we inderdaad?
0: Waar jij dat dan niet? Waar moest je langer werken?
1: Ja, tuurlijk dat. Zeg. Ik zat niet dood muug in de klas, hè? Geloof het maar niet.
0: Nee.
1: Maar begin je met tijd slapen? Maar nou, liggen ze natuurlijk maar op tegen gsm te tokkelen of te doen tot misschien 2 uur s'nachts.
0: Ja, dat is de evolutie.
1: Ja, maar het is daarom niet beter, hè?
0: Nee, zeker niet.
1: Te koop in een airfryer van het merk Philips en die fryer is nieuw. Dus voor die nieuwe airfryer van Philips kunt u bellen naar 0484 73 88 48. 0484 73 88 48.

0: En daar was het gedaan. De Hut Hut Song, daar was Johnny Cochran, oftewel Freddie Martin, twijfel.
1: Dat is toch een verschil, hè?
0: Ja, ja. Enfin, te koop een boomklever, een Power Plus. En die is nog nieuw. Voilà. Te koop op de 0494 63 61 48. 0494 63 61 48.
1: Te koop een zwart metalen stapelbed met lattenbodem. Een boxspring voor één persoon in de boxspring voor één persoon in leer en de kleur is top. Een koperen eenpersoonsbed met lattenbodem, verstelbaar aan hoofd en voeten. Een mobiel elektrisch vuurtje met twee standen. Een sfeerlicht met sierblokjes. Amai. Twee namaak kerstbomen. De hoogte is 1,58 meter en de doorsnede is 1 meter kerstbomen met een voet. Hè. En de dennetakjes worden ingehaakt. Je kunt die dus in, aan en uitkleden.
0: In en uitkleden.
1: Voilà. Dus dat is een speciale kerstboom. Hè.
0: Ja.
1: Ik heb trouwens ook zo een.
0: Ja. Ja. Gemakkelijk, hè? Dan kun je verrotten pakken.
1: Verrotten pakken of
0: in te
1: pakken, zal ik maar zeggen. Ja, juist, ja. Dus voor al die spullen, mannen, zit je geïnteresseerd in een van die zaken, dan bel je naar 0495 80 72 28. 0495 80 72 28.

0: Lady Sunshine und Mr. Moon, dat was Conny Froboes.
1: En er één Conny nog te goed, hè?
0: Dat zit voor volgend jaar dan, hè?
1: Zeg, alstublieft, dan moet.
0: Ja.
1: Dan kom ik niet meer mee met jou, hè?
0: Hallo, bro. Zelfs de volgende week.
1: Ja, ik moet dat niet van mij, hoor.
0: Dat weet
1: maar
0: ik,
1: dat weet ik niet.
0: Allee, rap. Zin ons scheuren, gaan we wel lekker spelen, hè?
1: Ja, het scheurend scharniertje.
0: Ja.

0: 30 more miles from San Diego. Immers scheuren, amai. Dat was Dean Martin. jongens, het werd mooi. Ik zeg
1: maar het moet gebeuren, hè?
0: Het moet gebeuren, ja.
1: Ja.
0: Enfin. Te koop, neef, keukengrief, kerstgrief, overtrekken voor je persoonsbidden. Sponsen. Handdoeken, washandjes en kleine doekjes. Om een spotprijs. Dat is allemaal neef. En tweedehands, 2000 LP's.
1: Hallo?
0: Er zijn er al 2000. Oh.
1: Ja, ja.
0: Er hangen 1000 LP's. Maar er zijn er al 1000 weg. Dus geeten er nog 2000 over.
1: Ja.
0: Juist. En ongeveer 10 stuks reeks DVD's. Allemaal ons spotprijs. Van die spotprijs, ze weten waar niks. Hè?
1: Nee.
0: Dan moet je eens even bellen.
1: Ja.
0: Naar de 0486 95 34 60. 0486 95 34 60.
1: Te koop in een draaizit in buffelleer. Ook nog een salontafel met granieten blad. Amai, en dat weegt wassen, hè?
0: Zo'n
1: granieten blad, zeg. Ja, maar dat is heel voorzichtig mee zijn, maar dat kan kapot vallen, hè?
0: Gemakkelijk.
1: Dus te koop in een draaizit in buffelleer en een salontafel met granieten blad. Te koop op 03-226-6649. 03-226-6649.

0: A man and a woman. Gespeeld door het orkest van Mr. Frank Chatfield.
1: Ah, wel eerlijk gezegd, ik heb dat nooit geen school liedje gevonden.
0: Nee.
1: Komt het in de film, schijnt het?
0: Denk eens zeker, Le Parapluie de Cherbourg of iets dan niet.
1: Ja, serieus?
0: Dat moeten we ook eens opzoeken. Ja. Goed, nog om er een leken te gooien, hè. Heren, ons Doris Day. Ja. Oh.

0: Dat was Doris Day. Dat dacht ik. Ik wist dat het leek een moor was. Maar het begin was hetzelfde als Team of a Summer Place.
1: Ja, ik dacht dat ook.
0: Ik denk, godverdikke, ik ben verkeerd. Klopt ik niet. Maar het klopte toch. Moor van Doris Day.
1: Goeie afloop.
0: Ja, ja, zeker. Voor de muziekliefhebbers een gitaarversterker. Een draagbare gitaarversterker of een ander instrument. Een Carlsbro, dus een foto's bij. Dan kunnen we terecht op de 0486 34 11 12. Ofwel de 0473 87 05 73.
1: Te koop twee paspoppen zonder kop.
0: Hé? Hey?
1: Ja, ja, ja. Die worden meestal gebruikt door de kleermakers om een kledij te maken. Op te passen en zo. Ken je? Ja, ja, ik ken
0: die. Ah, ja, ja, ja, ja, daarbij.
1: Dus er zijn geen kikkers zonder kop, hè?
0: Ja, zo'n bust. Ja, ja, ja, ja,
1: twee,
0: ja, ja.
1: Twee paspoppen zonder hoofd.
0: Mijn moeder zalig dat ook, ze weet.
1: Ja?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, is verkleren te maken.
1: Ah, ja, voilà, ja, dus, ja, dus ja, ja, die... Just, dus te koop twee paspoppen zonder kop, meestal om kledij te maken. Je kunt hem misschien in de kop opzetten. Dat kan allemaal, hè.
0: Dan moet dat mannen niet, hè.
1: Ja, waarom niet? En dan doen ze nog klompen aan, ook nog.
0: Dat ook nog, ja. Dan is die man aan de knoppen.
1: Dus voor die twee paspoppen zonder kop kunnen bellen naar 0487 60 96 38. 0487 60 96 38. Zullen er nog veel kleermakers bestaan?
0: Ik denk het wel.
1: Ja.
0: Misschien minder dan vroeger.
1: Ik denk dat dat ook heel duur is, hè, als je iets moet kopen.
0: Ja, ja, ja.
1: Je
0: ja,
1: mocht, hè.
0: Dat zou wel zijn.
1: Hey, want je kan alles in China kopen, via, hè, dan gooien ze het weg achteraf.
0: Als je een hele goede kleermaker wilt, en ik heb dezelfde stofje kiezen, zo'n Engelse stof.
1: Ja.
0: Je veel geld kwijt.
1: Ik denk het ook. Ik denk dat er nog weinig gedaan wordt.
0: Ja.
1: Allee, joh. Va.
0: Enfin, we zullen dat eens vragen aan Bert de Wever.
1: Ah, deze kostuums komen van... Ja, ik weet van waar die komen.
0: Van op de hoek, ergens op de laaien.
1: De laaien, ja, van, ik ja, weet waar, ja, ja, ja.
0: Allee, hier. Tjoekentruin. Tjoeketruin.
1: Ik heb kopjes. Ja.

0: Chattanooga Choo Choo, zei de gamai. Komt hem nog? Mijn tranen altijd wat vertrouwen.
1: Ja, ja, dat is normaal, hè?
0: Normaal. Sammy Davis Jr. Chattanooga Choo Choo, ja, ja. Yes.
1: Want die trainers stonden van tijd ook in de file, hè? Ja. Daar kunnen niks van doen dan, hè? Nee, dan moet je wachten, hè? Oh ja, als er in de vooraan gaat, ja, of je staat voor het rood licht, of op die een of ander, dan moet je wachten, hè?
0: Ja.
1: Of er is een omlading, bijvoorbeeld, dan moeten ze ook opzaaien.
0: Ja. Gelijk de trams, hè?
1: Ja, die moeten ook, als er een omlading is, moeten de trams een andere richting kiezen, hè?
0: Ja.
1: Gemakkelijk, hè? Te koop in een Hornby of by trein. Wat dat wil zeggen? Hornby?
0: Hornby, dat is een merk.
1: Is dat een merk?
0: Merklin.
1: Ah, dat is een merk.
0: Fleischmann. Dus, Hornby, dat is Engels.
1: Dus een Hornby trein. 4 autobanden voor een Audi. 5 bouten voor winterbanden van een Audi. 20 meter elektrische draad voor aansluiting van boksen. 2 haardrogers van Braun. En 1 subcentrifuge van Philips. Dus voor al die zaken. Het is hier uiteenlopend, moet ik wel zeggen, die aanbieding.
0: Ja, ja.
1: Maar voor al die zaken, of één van die zaken, kun je altijd bellen naar 0470 31 79 37. 0470 31 79 37.
0: Ik heb juist een berichtje gekregen van Yannick.
1: Oei.
0: Hoe passen met verkeerde knopjes te draaien, zei hem. Ja, Yannick, ik weet het.
1: Zeg, jongen.
0: Ik moet ermee oppassen, jongen. Ik moet ermee oppassen.
1: Yannick, maar je moet dan niet die mensen die kwalijk nemen, die een stok oud, hè.
0: Ja,
1: die
0: heeft
1: je geheugen niet meer, allemaal memel.
0: Ik draai dus nog wel een zonder knopje, maar ik weet niet gewoon niet meer waarom.
1: Ik moet je altijd hebben geladen, hè.
0: Het is weer erg van de hoofd.
1: Hallo, zeg.
0: We zien Yannick. Jo, jo, jo.

0: La Mer, ofwel Beyond the Sea. Deze was een versie van Bobby Darin.
1: Ja, ik zag in de week nog iets ouds. Ik heb er echt goed mee moeten lachen. Die aflevering, de staat van Tommy Cooper.
0: Tommy Cooper,
1: die mislukte goocheler.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Man, maar die was toch ook goed, hè?
0: Die was enorm.
1: Dat kunnen we nog altijd met plezier terugzien.
0: Ja, dan moet je niet bij nadenken. Nee, dat is humor. Tegenwoordig, humor moet altijd eerst nadenken.
1: Ja, met die stand-up comedians, ik kan er niet mee lachen, hè?
0: Sommigen,
1: ben ik naar een zuurpruim geworden, of ik weet het niet, maar ik kan er niet mee lachen.
0: Ja, wij zijn grootgebracht met andere artiesten.
1: Amai, zie, hoe is die een taart, hè?
0: Waar is die een taart? Ach ja. Muziek kennen, hè? Ja. Muziek.

0: Hello you, Kokomo. Kokomo. Daar was binnenkomen.
1: Dat is een Japanse, hè, Kokomo.
0: Of ja, Kokomo. Ja. Of wel een Indiaanse.
1: Indiaanse?
0: Kokomo.
1: Is dat geen Japanse naam, Kokomo?
0: Ja, dat kan.
1: Ik dacht van wel, hè.
0: Of, hè, bon, ja. Ik zal eens vragen. Ja, ik kan het niet meer vragen.
1: Is overleden, hè.
0: Is helaas overleden.
1: Ja, ja.
0: Pericomo.
1: Ja.
0: Lieve mensen, dat was het, zeg maar al, voor onze Minerva-service. Van de listen, destig weer al van september, ja.
1: Ja, die komt nooit meer terug, hè.
0: Die komt nooit meer terug.
1: Nee.
0: Ja, binnenkort is het oktober en dan is het november, december en dan is het weer al nog een boem.
1: Schiet tot, joh.
0: Godveld erop.
1: Ben je niet overdraven, hè, zeg.
0: Nee, maar oh. Goed, lieve mensen, hartelijk bedankt voor de aanbiedingen. Voor het luisteren, zeker en vast. En ja, bedankt Zinneke, bedankt Gerdakke, bedankt madame Arabelleke. Janneke.
1: Graag gedaan, Janneke.
0: Janneke en Meeke, hè.
1: Ja.
0: Wat ons betreft, lieve mensen, tot volgende week, hè.
1: Oh ja.
0: Bij leven, hè, wel. Zo,
1: absoluut.
0: Oké. Okay. En hou het gezondheid.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
4: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
5: Land of hope and glory.
4: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Ghost Classic hits. Helmut Lotti Ghost Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
6: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
7: Een zinkgat? Wat is dat?
8: Ah wel, dat is vreed en betaald.
6: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
9: Goeiedag, ik ben Leon.
7: En joh, wat doe jij?
6: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
10: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
6: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
11: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495-23-96-93.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-1837.
12: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
13: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
12: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
14: De Vlaamse regering praat straks voort over de begroting. Om 3 uur komt de ministerraad bijeen om alles af te ronden. Gisteren werden 2 mensen onwel en werd het overleg stilgelegd, waardoor minister-president Diependalen zijn septemberverklaring in het parlement moest uitstellen. Die is normaal voor morgen namiddag. Politiek journalist Rob van Herk.
15: Bij CD&V en N-VA hoor je, het is bijna een formaliteit, want we waren gisteren op een half uur van een akkoord. Bij vooruit toch een lichtjes ander geluid. Zij zeggen dat er nog echt wel wat fundamentele zaken moeten besproken worden, maatregelen echt nog doorgepraat worden. Maar toch is de verwachting dat deze namiddag of vanavond het akkoord wordt afgerond.
14: Onder meer CD&V-minister Krevits werd onwel. Partijgenoot Jo Broens vervangt haar. Tanken wordt vanaf morgen een pak goedkoper. Voor benzine gaat er per liter bijna 10 cent af. De maximumprijs ligt zowel nog net boven de 2 euro. Voor diesel gaat er dik 7 cent af tot maximaal iets meer dan 2,42 euro per liter. Ook stookolie wordt wat goedkoper, maar mogelijk is dat wel allemaal van korte duur. Want internationaal stijgen de olieprijzen weer. Moeten werklozen en mensen met een uitkering binnenkort weer fysiek gaan stempelen, zoals in de jaren 80? Als het van de MR afhangt, wel. Voorzitter Georges-Louis Boucher zei vanmorgen bij RTL dat hij voorstander is, onder meer om misbruik aan te pakken.
16: Ça éviterait aussi un autre phénomène. Il y a une série de gens qui touchent des allocations sociales en Belgique et qui vivent plusieurs mois de l'année à l'étranger. Et en particulier ceux en capacité de travailler, vous devez être en Belgique pour chercher un emploi.
14: Veel mensen met een uitkering zitten vaak in het buitenland. Die moeten hier zijn en werk zoeken, zegt Boucher, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van overheidssteun. Vlamingen gooien elk jaar per gezin gemiddeld meer dan 68 kilo eten in de vuilnisbak. Dat zijn ongeveer 3 volle winkelkarren, goed voor €375. Dat heeft afvalmaatschappij OVAM berekend. En dat lanceert dan ook meteen een nieuwe campagne om de verspilling te doen dalen in de Wenmakers.
17: Je hebt bijvoorbeeld in de winkel ook promoties en die zijn op zich niet het probleem, maar ze kunnen wel een trigger zijn om meer te kopen dan dat we uiteindelijk gaan gebruiken en opeten. En dan heeft dat natuurlijk ook geen effect in jouw portemonnee. Met de campagne is onze slogan van ga ik het eten of vergeten, dat je dan niet te veel koopt in de supermarkt en wat dat dan uiteindelijk in de vuilnisbak gaat belanden.
14: Vooral verse voeding belandt vaker in de vuilnisbak. Rusland breidt zijn leger nog maar eens uit. Er komen meer dan 15.000 militairen bij, waarmee het Russische leger in totaal op bijna 2,4 miljoen medewerkers zou uitkomen. Dat heeft president Poetin gezegd. Volgens zijn Oekraïense collega Zelensky is die uitbreiding van het leger het begin van een grotere mobilisatie. Zonnig en warm, plaatselijk tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen en dan nog zo'n 27 graden.
18: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
8: Ja,
18: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
18: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
18: 0485 54 87 85.
19: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
20: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
21: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
22: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
20: Ja, maar ik slaap er niet van.
23: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
21: Niks van, we zitten al met een vervanging.
20: Nee, scheetje, wie?
21: De Stefan.
24: Die in ene gesprongen op onze diet.
20: Huh?
24: Dat is erger dan een kindkuppen volgens mijn schuurzus. En die kan tweet niet, want die...
21: Leo!
20: Afronden.
21: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
19: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
25: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Elpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
26: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
27: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
26: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
27: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
26: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
28: Miljaar! Mijn plong is gesprongen.
29: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
30: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
31: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar

0: Black Coffee. En dat waren Nat Connella en de Jordians. Goedemiddag allemaal en bedankt trouwens Constant Treven voor deze opener van vandaag, 1935. Welkom bij Broodje Muziek op dinsdagmiddag. Het is vandaag een voorverpakte versie, want ik ben met vakantie. Maar dat wil ons niet beletten om u toch een aantal lekkere broodjes voor te schotelen. Als je ideetjes hebt voor platen die een link hebben naar eten of drinken, dan mag je die altijd doorsturen naar wilfried@radiominerva.be. Smakelijk eten allemaal.
1: Tattoo op de radio.

Ray Charles en I Got a Woman en daarna Fats Domino en Country Boy. En dat zo'n voorverpakt broodje even lekker kan zijn als een versbroodje op dinsdagmiddag. Dat bewijzen Willem Moerdijk en Jeff van Eist. Zeker als je er dan nog wat verboden vruchten tussen legt. Hier is Ronnie Tober.

The Supremes uit 1969 en I'm Living in Shame in Broodje Muziek. Het programma waarin we samen op zoek gaan naar platen die wat hebben met eten of drinken. En soms zijn er dan zo van die platen die jullie eigenlijk bijna wekelijks nomineren voor dit programma. Het zou een beetje gek zijn, moesten we die dan alle weken gaan draaien. Daarom hebben wij hier in Broodje Muziek onze koelkast. Daar steken we die platen dan een tijdje in en na een paar maanden of zo, dan ga ik eens kijken. Ik heb eens gaan kijken vandaag en het lichtje brandt nog in de koelkast. Ik heb onder de huishoudfolie iets vandaan kunnen halen dat Mark Joukes, Betty Smans, Karel Brokke, Olgenaat Hulst, Gunter Beekwee, Renilde Verstraten, Goddelieve Daan, Lucien Klaas, Mireille Mundorf, Rudy Fagardol, Herman Quintin, Doris Taylor, Lieve Daan, Desiree van Strijdonk, Ingrid de Brand, Philip Parmentier, Freddy Verbeek, Linda Adiers, Rick van Beek, Gis en Theo uit Frankrijk, Nina Vierens, Heidi Rommens, Wendy Parmentier, Jan en Christine de Landsheer, Patrick Thijs, Bieke Mertens, Mark van der Kruis, Rita Peersman, ook uit Frankrijk is die, Freddy van den Bos, Goddelieve Daans, Willy Lemmens, Dirk Verguld, Elian Klaas, Fabrice, Gunter Brent en ook Monique uit Berchem heeft er laatst nog voor gebeld. Allemaal voor datzelfde plaatje van Jacquarie.

Remo van het Groene Woud en Cha Cha Cha. Plaatjes dus met een link naar eten of drinken. Die kan je dinsdag kwijt in het programma Broodje Muziek, waar je naar luistert trouwens. Je kan alleen niet bellen vandaag, want er is niemand aan de telefoon. Het programma is op voorhand ingeblikt, zoals ze dat noemen. Maar je kan wel mailen. Wilfried@radiominerva.be. Dat deden Monique Voet, Hilde Janssen, Schunter Bekwee, Martijn Heilige, Hans Manshanden en Ronnie van Loveren. Allemaal voor hetzelfde plaatje, dat ook wel vaak genomineerd wordt. Maar zij kozen voor het origineel van Neil Diamond.

0: Leven Hengstel doet altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedos, of een pannenkoek. Mm. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Verongs is dat, manneke.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!

0: is zo lekker op dinsdagmiddag als een broodje belegd met muziek van de Shadows. Atlantis was dat. Als je platen kent die iets hebben met eten of drinken, dan kan je vandaag niet bellen, maar je kan wel mailen naar wilfried@radiominerva.be. Zoals ook Jan de Mol deed voor deze van Bobby Darin. Hier is Clementine.
1: In a cavern down by a canyon, excavating for a mine, there lived a miner

En dan vraag ik me af, moet ik zulke platen afkondigen? U weet meteen naar welke radiostation u aan het luisteren bent. Frank Sinatra en Chicago was dat. Plaatjes dus met een link naar eten of drinken kan je doormailen naar wilfried@radiominerva.be. Soms is het me niet helemaal duidelijk wat er link is met eten of drinken. Zo vroeg Lilian Lambrecht voor deze excerpt from a teenage opera. En dat heeft op het eerste dicht niks met eten te maken. Maar luister maar eens goed naar de tekst. Hier is Keith West.

The Carpenters uit 1972 met Hurting Each Other. George Verbert die haalt dan weer het zondagochtendgevoel even naar boven hier op dinsdagmiddag met deze van de Strangers.

Rangers en Pistolets en hun grote voorbeeld, een inspiratiebron daarna, de Marcels en Heartaches. Het was de laatste voor dit eerste deel van Broodje Muziek, want moet hier plaatsruimen voor reclame en gesproken dagblad. Na 1 ben ik er terug met de andere kant van het broodje en ik ga naar 1 uur toe met muziek van Mike Post. Die is vandaag jarig, hij wordt 82. Filmcomponist en tv-componist Mike Post met de Manhattan Spiritual is dit. Blijf van uw radio, blijf bij ons, blijf bij Radio Minerva. Graag tot ziens.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoe ik.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
2: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
1: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
2: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
1: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
3: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
4: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
4: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
5: De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Dank u vriendelijk voor vanavond.
4: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via Bart de Pauw.eu.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Het leven is weer fors duurder geworden. De inflatie is deze maand gestegen naar bijna 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023, zegt financieel expert Chris Sugira.
10: De inflatie gaat van 3,97% naar 4,69% in september. Dat komt onder meer door de stijging van aardgas, elektriciteit en huisbrandolie. De kerninflatie, dus de inflatie die geen rekening houdt met energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen, blijft wel vrij stabiel.
9: Die schommelt rond de 3%, net als in augustus. Een normale inflatie ligt rond de 2%. En het planbureau verwacht dat de inflatie de komende maanden nog zal versnellen. De Vlaamse regering praat straks voort over de begroting. Om 3 uur komt de ministerraad bijeen om alles af te ronden. Gisteren viel het overleg stil en moest minister-president Diependalen zijn septemberverklaring in het parlement uitstellen nadat 2 mensen onwel werden. Onder hen CD&V-minister Grevits. Politiek journalist Rob van Herk.
11: Bij CD&V en N-VA hoor je, het is bijna een formaliteit, want we waren gisteren op een half uur van een akkoord. Bij vooruit toch een lichtjes ander geluid. Zij zeggen dat er nog echt wel wat fundamentele zaken moeten besproken worden, maatregelen echt nog doorgepraat worden. Maar toch is de verwachting dat deze namiddag of vanavond het akkoord wordt afgerond.
9: Diependalen houdt zijn beleidsverklaring normaal morgen namiddag. Premier Bart De Wever wil dit weekend tot de finish gaan voor zijn federale begroting om zijn deadline van 13 oktober te halen. Dat schrijft de krant De Tijd. De Wever zoekt 10 miljard euro en heeft een aangepaste versie van zijn startnota gemaakt. Het belooft opnieuw erg moeilijk te worden, want de meningen van de coalitiepartners liggen vaak ver uit elkaar. Vorig jaar haalde De Wever de deadline voor zijn State of the Union niet. De basisschool in Vorst in Brussel is de sportzak van een Palestijns kind van 6 beklad met een Davidster en met de letters IDF, een verwijzing naar het Israëlische leger. De gemeente spreekt van een ernstig incident en heeft daarom een klacht ingediend bij de politie. Er is ook een dossier geopend bij Gelijke Kansencentrum Unia. Er wordt nog onderzocht wie erachter zit en waarom. Iran wacht op een antwoord van de VS over de zeestraat van Hormuz. Er ligt een voorstel op tafel om die te heropenen onder voorwaarden. Qatar bemiddelt. Een akkoord over de straat van Hormuz moet ruimte maken om ook over andere zaken oplossingen te vinden. Het is zonnig en warm, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er geleidelijk wolken en buien opzetten vanuit het westen. Dan halen we wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en 22 graden. En vanaf vrijdag wordt het vrij zonnig en rond 20 graden.
12: Zeg, Josephine. Zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora Liefde. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Ora Liefde bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliefde.be. Kiezen voor Ora Liefde is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
16: Allemaal?
15: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
16: En omdat het goud zo hoog staat, hè? Komt dat opgeteld op 1600 euro.
17: Wat zei het hem?
15: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
18: Een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
19: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie, Ernst en Vermaak.
20: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
21: Maar dat is voor niets genodig, dat is schitterend.
22: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
20: Ja, maar ik slaap er niet van.
23: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
21: Niks van, we zitten al met een vervanging.
20: Nee, scheetje, wie?
21: De Stefan.
23: Die een enige sprongen op onze diet.
20: Huh?
23: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
21: Leo!
23: Afronden.
21: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
19: Tickets via 03-304. 24 52 42 of via ewt.be.
24: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Aha, aha, aha. Minerva.
3: Radio Minerva op dinsdagmiddag. Dit is Broodje Muziek

Het wordt eigenlijk afgeraden, maar ze doen het toch. Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. I'm putting all my eggs in one basket. En dat zal Herman Clément ook wel goed gelegen zijn, want hij vroeg om het plaatje nog eens een keer te draaien. Welkom, fijn dat u er nog bij bent. Bent u er nu pas bij? Welkom bij Broodje Muziek op dinsdagmiddag hier bij Radio Minerva, waarin we op zoek gaan naar platen die een link hebben met eten of drinken. Als je zulke platen kent, kan je vandaag helaas niet bellen, want het programma is op voorhand opgenomen. Maar je kan wel mailen naar wilfried@radiominerva.be.

Dusty Springfield and Summer is Over. En daarna Stevie Wonder, Yester Me, Yester You, Yesterday. Prachtige muziek uit de jaren 60. Deze jaren 60 waren geweldig. Ik blijf het zeggen. Broodje muziek. Dus we zijn op zoek naar platen die een link hebben met eten of drinken. Die mag je doormailen naar wilfried@radiominerva.be. Maar voor ik verder ga, wil ik toch eerst even speciaal Freddy en Marja uit Weinigen bedanken voor het mooie kaartje dat ik gekregen heb. Ze waren er heel vroeg bij dit jaar, want dat zat al voor het weekend in mijn brievenbus. Bedankt Marja, bedankt Freddy.

0: Frankie Lane uit 1958 en Rawhide. Deze komt van Dirk Verguld, Suzanne van de Keeboom, Nina Fierens en Danny Doms. Hier is Gilbert Beco.
1: Du pain, du vin et de la musique.

0: Echt zo'n jukebox plaatje uit 1969 van Joe Dolan en Make Me an Island. Zo dadelijk na het blokje reclame maak ik weer even kort een televisietoestel van uw radio. Ik ben benieuwd of u het gaat herkennen. Ik denk het wel, want het is zeer, zeer bekend.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien? Komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-3268 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten in het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-3268. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-3268.

0: Als 9 of 10-jarige zat ik geheid voor de zwart-wit televisie als deze dit programma op de tv kwam. De avonturen van Batman en Robin. Het was een Amerikaans feuilleton met in de hoofdrollen Adam West en Burt Ward. De muziek werd geschreven door Neil Hefti, maar hij heeft het niet uitgevoerd. Het was het orkest van Nelson Riddle en Billy May die de muziek, het Batman-team, hebben uitgebracht. 120 afleveringen lang, 3 seizoenen hebben we er kunnen naar kijken. Volgende week ga ik weer op zoek naar wat anders. Maar nu even terug tot de orde van de dag. Plaatjes die een link hebben met eten of drinken, je kan ze nog altijd kwijt op wilfried@radiominerva.be. Jullie kennen allemaal vast en zeker Deo, de Banana Boat Song van Harry Belafonte. Maar Ludo Verheijen, José Huilebroek, Walter Maas, Lucia Verdonk, die kozen voor deze uitvoering van de Terriers.
1: Hill and Gully Rider, Hill and Gully.

The Queen of Soul, Aretha Franklin en Seesaw was dat. De Coffee Song is een heel bekend nummer. Trouwens, Frank Sinatra heeft het ook nog opgenomen, heeft het op zijn repertoire staan. Maar Walter Coulier uit Zeeland en Gunter Beekwee die kozen voor deze versie in 1976 van O.C. Bisa. Hier is de Coffee Song. There's a whole lot of coffee in Brazil.

Stars uit 1978. En kijk eens even op je Madiwoto. Mary Wilson is een Britse zangeres. Ze houdt het midden zowat tussen Motown-muziek en popmuziek. En in 1982 had ze een hit te pakken met Just What I Always Wanted. En vandaar is ze jarig. Ze wordt 72.

0: Mary Wilson, Just What I Always Wanted. Heel andere koek, maar uiterst geschikt voor dit programma. En dat heeft Katrien Stalens goed begrepen. Hier zijn Brad Paisley en Alison Krauss en Whiskey Lullaby.
1: She put a mouth

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
4: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter, goden niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
6: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
7: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
8: Het leven is weer fors duurder geworden. De inflatie is deze maand gestegen naar bijna 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023. Financieel expert Chris Sugira.
9: De inflatie gaat van 3,97% naar 4,69% in september. Dat komt onder meer door de stijging van aardgas, elektriciteit en huisbrandolie. De kerninflatie, dus de inflatie die geen rekening houdt met energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, blijft wel vrij stabiel, ongeveer 3%.
8: De normale inflatie ligt rond 2%. Het planbureau verwacht dat de inflatie de komende maanden nog zal versnellen. Op het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn twee dochters vermoordde in Waardamme getuigt deze namiddag zijn ex-vrouw, dus de moeder van de kinderen. Journalist Klaas Daneel volgt het daar.
10: Het zal zeker een heel beladen getuigenis zijn, maar tegelijk ook een heel belangrijke, want de stukgelopen relatie was voor Van Haverbeke zijn motief voor de moorden. En straks moet zijn ex-vrouw dus heel dicht bij hem gaan zitten op de getuigenbank en dat zal zeker een heel moeilijk moment zijn voor haar.
8: Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte getuigen, maar zij kwamen niet opdagen. Het Hof las daarom voor wat ze eerder aan de politie hadden verteld. En in de VS is de verdachte van een moord uit 1985 vrijgelaten omdat er een nieuw proces komt, dus ruim 40 jaar na de feiten. Speuders hebben DNA van op de plaats van de moord opnieuw onderzocht met nieuwe technieken. En nu blijkt dat dat DNA niet overeenkomt met dat van de verdachte. Hij heeft ook altijd alles ontkend. Die man is intussen wel 71 jaar. Het is zonnig tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen en tot 27 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise, jullie gaan toch ook mee?
14: Miljaar. Mijn plong is gesprongen.
15: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
16: Voor al uw elektriciteitswerken, 1 adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
17: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
18: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schat.
17: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
18: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
17: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
19: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
20: Ik ben niet onzeker over mijn rol.
21: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
22: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
20: Ja, maar ik slaap er niet van.
23: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
21: Niks van, we zitten al met een vervanging.
20: Nee, scheetje, wie?
21: De Stefan.
24: Die in enige sprongen naar Ponce Diet.
20: Huh?
24: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè? Want die...
21: Leo!
24: Afroen?
21: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
19: Tickets via 03-304. 24 52 42 of via ewt.be.
25: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
26: Merci Immobiep.
27: Aha. Minerva.

0: 29 september 1968, de eerste uitzending van de Fabeltjeskrant op de Nederlandse televisie.
1: 1939, Polen wordt verdeeld tussen Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie.
0: 1941, het bloedbad van Babi-Jar vindt plaats.
1: En 1992, Veronica zendt op Nederland 2 de eerste aflevering uit van All You Need Is Love. Robert ten Brink presenteert het programma en zal het tot op heden blijven doen.
0: 1997, Britse wetenschappers stellen het verband vast tussen de ziekte van Creutzfeldt-Jakob en de zogenaamde gekke koeienziekte. We vieren vandaag de geboortedag van Caravaggio, Jerry Lee Lewis en Tuur van Wallendaal.
1: En we gedenken Roy Lichtenstein en Tony Curtis.
0: Dinsdag 29 september 2026. Zon, zee, strand en een beetje goede muziek. Het leven kan schoon zijn hier op Sint-Annekeplaas.
1: Dat is waar, maar jammer genoeg is het van korte duren, Steven.
0: Ja, dat is waar, maar wie weet is er eind volgende week nog een keer een opflakkering.
1: Ah, en mocht dat toch niet zo zijn, dan blijf luisteren.
0: Want op dinsdagnamiddag
1: brengen wij de zon in huis via de radio in.
0: Omdat ons bommaat heeft gezegd.
1: Een programma in samenwerking met Zorgbedrijf Antwerpen.
0: Vol leuke weetjes.
1: Kalenders vol informatie en fijne muziek.
0: En natuurlijk met dat.
1: En de Lely, goeiemiddag.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam.

0: te min, Kathleen Das? Dat is de vraag die iedereen zich wel eens stelt en Armand zich ook heeft gesteld. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Steven.
0: Ja.
1: Het is
0: ja.
1: ons gelukt. We zijn er geraakt.
0: We zijn er geraakt. Ja. Een klein beetje vertraging. Ik was immers een paar sticks en dat soort zaken vergeten. Ja. Dus ik ben daar snel even omgegaan. Maar kijk, we zijn er geraakt. Dat is het belangrijkste.
1: Voilà.
0: En we hebben een fijn programma, want je hebt van alles bij in jouw radiodoos.
1: Absoluut. Ik heb om te beginnen een hele fijne gast hier over ons geïnstalleerd in de studio.
0: Ik zie iets raar zitten. Ja,
1: dat is Paul Wouters. En hij is scenarist van de podcast De Krimpende Reus. Mm-hmm. Straks gaan we ook nog met Grand Dame van Theater bellen, iets na 3 uur. En voor de rest, ja, nog een beetje activiteiten misschien. Eten en drinken.
0: Zeer
1: gaat er
0: zeker,
1: altijd in.
0: Zeer
1: en ik hoop dat jij weer wat leuke muziek bij hebt, Steven.
0: Dat heb ik. En ik ben natuurlijk heel benieuwd naar het verhaal van Paul daarover. Krimpende reuzen. Het is een beetje mysterieus, toch? Ja?
2: Dat is het zeker.
0: Dat is het zeker. Goedemiddag. Dus blijf luisteren allemaal.

0: Vincent en his Blue Knops met Bibabaluba. Is dat een beetje uw muziek, Paul? Vraag ik aan de overkant plots dan even.
1: Ik heb dat lang niet meer gehoord eigenlijk, maar ik ben blij om het nog eens terug te horen.
0: Ja, het heeft toch iets. Het maakt een beetje vrolijk op zo'n zonnige dag als vandaag, dacht ik.
1: Zeker en vast.
2: Dat is. Bij ons in de studio zit inderdaad Paul Wouters en hij is scenarist van een hele mooie podcast, De Krimpende Reus. En ja, De Krimpende Reus, dat gaat eigenlijk over Alois, dat is de reus. En die is heel groot en heel sterk en het is een echte reus, maar een hele lieve reus en heel het dorp rekent eigenlijk op hem, want hij doet van alles voor iedereen. Hij maakt het huiswerk van een van de kinderen. Hij gaat de schoorstenen herstellen. Of hij kan eigenlijk alles. En plots even begint hij te krimpen. En daar begint... en dan begint de miserie. En inderdaad, Paul Wouters, dat is de bedenker en de scenarist van het verhaal. En eigenlijk is het een verhaal over dementie ook. Over ouder worden. Over de moeilijke weg naar aanvaarding daarvan. En de kracht om gedragen worden door anderen. Het is echt een heel mooi en ontroerend luisterspel voor jong en oud. Paul, hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om een luisterverhaal over dementie te maken?
1: Ja, dat was eigenlijk een opdracht van Sera, die na het horen van mijn vorige verhaal, De Vlinder en de Schildpad, dat dan eigenlijk ook niet een geen al te makkelijk onderwerp behandelde, namelijk de dood. Maar die waren gecharmeerd door het verhaal van De Vlinder en de Schildpad. En die hebben dan de opdracht gegeven om iets te bedenken over dementie en wat dat doet met een mens en met de omgeving en hoe je ermee omgaat enzovoort. En dan ben ik beginnen nadenken van hoe vertel je zoiets. Ik ben ook een beetje beginnen kijken, wat bestaat er al, welke verhalen zijn er al. En ik merkte dat het eigenlijk allemaal over... Er waren heel veel verhalen over verwarring en van alles dat in het hoofd gebeurde. En ik wilde eigenlijk een beetje uit dat hoofd blijven en uit die verwarring.
2: Je hebt eigenlijk een heel interessante invalshoek gekozen en je blijft eigenlijk inderdaad weg van dat vergeten, van dat geheugenverlies, wat een beetje klassiek is natuurlijk als we het over dementie hebben. Maar je kiest inderdaad als symboliek, als symbool, die reus, je krimpt. Wat is de reden voor jou om dat verhaal op deze manier te vertellen?
1: Ja, ik moet wel eerlijk toegeven dat ik een paar omwegen gemaakt heb voordat ik bij Alois de Reus terechtkwam. Dan had ik, als ik daaraan dacht, dacht ik van ja, dat is het eigenlijk toch wel. Want een reus, dat is eigenlijk ook een beetje staat ook een beetje symbool voor kracht, sterkte, wijsheid, slim, grote hersens enzovoort. En in zo'n dorp is dat natuurlijk iemand die in dit dorp, Heimerals, voor wie het spelletje voor heeft. Het dorpje Heimerals, daar woont dus die reus, die helpt iedereen. Maar ik denk, de figuur van de reus, dat is ook een beetje hoe vele kleinkinderen hun grootouders zien. Of hun grootvader of hun grootmoeder. Want dat zijn mensen die alles kunnen. En eigenlijk was dat een beetje het idee van, kijk, dat is een reus, zoals dat we er eigenlijk allemaal misschien wel een kennen. Maar in dit geval is het letterlijk een hele grote persoon.
2: Ja. Zeg, en hoe slaag je er dan in om dat verhaal... Want het onderwerp dementie is natuurlijk heel moeilijk ook te bevatten voor kinderen. Maar hoe slaag je er dan in om dat inderdaad toegankelijk te maken voor zowel kinderen als volwassenen? Want dat was dan wel degelijk de opdracht van Sera. Van, het moet echt ook voor kinderen zijn om dat... Ja. Beetje uitgelegd te krijgen.
1: Ja, inderdaad. Het moet eigenlijk voor kinderen zijn. Eigenlijk is het voor de familie. Het is eigenlijk om in gezinsverband te luisteren en om het onderwerp bespreekbaar te maken. Dus het helpt als het voor kinderen toegankelijk is. Want het speelt zich ook af in een beetje een kinderlijke wereld. Hè, reuzen en bergdorpjes. Hè, dat doet al direct aan sprookjes denken en zo. Maar de thematiek is natuurlijk heel volwassen en het is eigenlijk op een kinderlijke manier uitgelegd waarin de volwassenen ook begrijpen wat de bedoeling is uiteindelijk, want het gaat niet letterlijk over iemand die dement wordt, maar over een reus die krimpt en die zijn capaciteiten stilaan verliest, maar ook hoe de paniek dat bij hem veroorzaakt. En ik denk dat dan de dingen zijn die, hoe verder hij in het verhaal evolueert, hoe meer dingen dat je gaat beginnen herkennen. Mm-hmm. En hoe beter je gaat begrijpen. Mm-hmm. Ja. Dus ja, met geluidshuis maken we wel vaker dingen die eigenlijk voor kinderen toegankelijk zijn, maar ook op een soort van volwassen manier de thema's...
2: Gelaagd.
1: Dus, ja, gelaagd.
2: Ja, ja, ja. Zeg, en, ja, want dat is natuurlijk een heel breed thema. Dementie als het geluidshuis en Sera dan bij jou komen. Ja, hoe kom je dan van oké, thema dementie tot je reus? Daar gaat een heel proces aan vooraf, neem ik aan.
1: Ja, wat is dementie? Dementie is, is je capaciteit te verliezen, stilaan. En meer en meer op je omgeving moeten kunnen steunen. Capaciteiten, omgeving. Die puzzel was dan plots ineens gelegd. Want die reus kan niet meer wat hij kon. En de mensen kunnen niet meer zoveel rekenen op hem dan dat ze gewoon zijn. Het gaat al eens mis. Er is ook een beetje een crisismoment in het verhaal.
2: Ja, hij schaamt zich ook heel erg. Ja, dat hem
1: er is een schaamte. Ja. Hij sluit zich zelfs op. En wil met niemand niet meer praten. Mm-hmm. En uiteindelijk komt de oplossing dan toch van zijn deuren terug open te zetten. Mm-hmm. En zijn nieuwe gedaante te aanvaarden. Mm-hmm. En voor anderzijds de mensen van het dorp. Die zeggen van oké, nu is het misschien eens tijd om u te helpen. Mm-hmm. Ik weet niet of dat antwoord op je vraag nog is.
2: Jawel, absoluut. Ja.
0: Goed, we gaan daar inderdaad even direct op voort, maar we hebben ook een beetje radiomuziek nog bij en we gaan eens luisteren naar dit.

0: Vie en Rose was dat van Tony Martin. Een mooie, of is een andere versie, vond ik dan, dan degene die we altijd
1: meestal. Ja.
0: En gezien het verhaal ook een beetje anders is dan anders, dacht ik. Is dat dan gepast? Ja.
1: We zitten hier nog altijd met Paul Wouters bij ons in de studio. Die heeft het luisterverhaal De Krimpende Reus geschreven en het scenario gemaakt. Zeg ik dat juist, Paul?
2: Dat zeg je juist.
1: Mag ik me verbeteren als het niet correct is, hè? Nee. We hadden er juist al eventjes over waar het verhaal juist over gaat. Hè, over een reus die krimpt, die wat minder kan. En zich daar wat zorgen over maakt, zich er een beetje over schaamt. En eigenlijk in het verhaal merk je ook dat de reus is aan het krimpen, Alois is aan het krimpen. Maar de meeste bewoners durven hem er eigenlijk niet rechtstreeks over aanspreken. Dat zie je ook, denk ik, bij mensen die dementie hebben. Dat mensen in eerste instantie moeite hebben om dat onder woorden te brengen of om het te erkennen?
2: Ja, absoluut, absoluut. En daarom laat ik hem ook niet te snel krimpen, want het is net hetzelfde proces natuurlijk. Dus hij krimpt stapsgewijs, met kleine stukjes eigenlijk. En in het begin merkt niemand iets of beginnen ze zo heel, ja, tja, waren jij nu niet groter dan die lantaarnpalen? Mm-hmm. Ja, nee, ontkenning. Dus het gaat in stadia en ik denk dat op dezelfde manier ontdekken we ook aan kleine tekentjes aan de mensen die we in onze omgeving, die dementie of die krijgen, die eerst is dat van tja, dat is precies een beetje vergeetachtig of zo. Mm-hmm. Dat begint met heel kleine dingen die je merkt. Mijn beide ouders kan ervan meespreken. En dus dat stapsgewijze evolutie, die heb ik ook willen effectief met die kleine stapjes, dat krimpen in verschillende fases. Mm-hmm. En hij zelf is dan ook de eerste keer ook in denial, als ik dat maar eens in Engels mag gebruiken. Ja. Hij ontkent het. Hij kijkt in de spiegel en zegt, oh nee, belang je niet. Mijn bed is altijd al zo groot geweest. En dat is gewoon een inbeelding. Dus ja, aan beide kanten heb je eigenlijk een stuk ontkenning, twijfel. Wat gebeurt er precies? En dat is eigenlijk heel die fase van verwarring eigenlijk.
0: Zullen we eens heel even, als alles goed gaat, want ik heb hier een beetje technische storingen aan mijn linkerkant. Maar we gaan eens heel even zien of we kunnen luisteren naar de start.
3: Reuzen komen in alle vormen en formaten. Er zijn er vriendelijke, bloeddorstige, heldhaftige, angstwekkende en menseterige. Maar de reus van dit verhaal is eigenlijk vooral heel gewoon. Waarmee ik niet wil zeggen gewoontjes, want een reus blijft natuurlijk indrukwekkend met fenomenale spierkracht, een duizelingwekkende hoogte en grote wijsheid. Maar deze reus is ook erg bescheiden en leeft een gewoon leven. Zelfs zijn naam is gewoon. Alois. Dit is dan ook het allereerste verhaal dat over de reus Alois wordt verteld. Het Geluidshuis en Sera stellen voor De Krimpende Reus. Alois is erg geliefd in Heimerald, het bergdorpje waar hij al heeft.
0: En zo begint het dan.
2: Ja.
0: Heb je als scenarist, als schrijver ook invloed over hoe dat dan uiteindelijk gaat klinken, heel dat verhaal?
2: Ja, ik heb er al enige ervaring mee. Ik schrijf al 20 jaar de heerlijke hoorspelen voor het Geluidshuis. Dus alles wat met audio te maken heeft, dat zit wel wat in de vingers. Dus in mijn scenario staan ook beschrijvingen, sumier weliswaar. Hè, want er is nog veel werk.
1: Aanbevelingen.
2: Ja, aanbevelingen. En uiteraard heel sumier en belangen niet zo gesofisticeerd als het dan uiteindelijk wordt gemaakt door de regisseur en de geluidsingenieur. Maar er zitten dus aanwijzingen in van nu klinkt dit geluid en hier is muziek.
1: Geef eens een voorbeeld, maak dat eens concreet.
2: Met onomatopeën, hè, als er iets instort, dan staat daar krakboom. Hè.
1: Ah, voilà.
0: Ja. En bijvoorbeeld, Alois is nu het centrale figuur in dit verhaal. Ik kan mij voorstellen dat je dat aan het schrijven bent en dat je dan denkt van, die Alois heeft een een zekere stemkleur. Die heeft een...
2: Ja.
0: Klinkt op deze manier.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Dat mag geen Antwerpenaar zijn, dat moet een Limburger of een West-Vlaming zijn. Ik weet niet wat.
2: Ja, ja, ja. Dat is inderdaad vaak dat is een wisselwerking tussen mezelf en de regisseur. Dat we beginnen vrij vroeg aan casting te denken. Dus eens dat er zo'n eerste versie van het verhaal ligt, dan gaan we overleggen van, tja, wat zouden we doen? Want Koen de Graven heeft natuurlijk van zichzelf een reuze stem.
1: Een hele diepe stem.
2: Die moest al niet veel moeite doen om als reus te klinken. Maar dan kan je inderdaad, je kan erin overdrijven of heel cliché gaan. En eigenlijk, dit moest eigenlijk een gewone reus zijn. Dus ja, die moest ook niet te veel moeite doen of zoiets om als reus te klinken. Mm-hmm. En vandaar, ja, Koen de Graven is niet alleen een fantastische acteur, maar ook dat is... Van nature al zo een diepe stem. Dus ja, er wordt... En als de casting dan bekend is, dan wordt er af en toe ook wel eens terug naar het scenario gegaan om hier en daar wat dingen aan te passen in functie van de acteur die het gaat spelen.
1: Ja.
2: Kijk, dat is misschien niet zo zijn stijl of een aantal woorden die nog aangepast worden.
1: Maar schrijf je dat dan ook al echt met een aantal mensen voor ogen van, ach, Koen de Graven zou een fantastische reus zijn?
2: Ja, absoluut. Niet altijd, niet voor alle rollen, maar wel met de hoofdpersonages vaak wel, ja.
0: Mm-hmm. Ik heb iemand hier klaar zitten, muzikaal, waarvan ik denk dat je als scenarist zou mogen dromen dat die ooit eens een keer kan meedoen.
2: Oké. Okay.

0: Armstrong met Hello Dolly. Dat zou toch niet?
1: Ook een reus, hè?
0: Ja,
1: toch?
2: Ja, ja, absoluut.
0: Het ja, zou toch helemaal een geweldige stem zijn in zo'n luisterverhaal.
3: We zitten hier nog altijd met Paul Wouters voor het luisterverhaal De Krimpende Reus. Je had het er net over de casting van de stemmen en wanneer je je scenario schrijft, dat je al wel bepaalde mensen voor ogen hebt. En zo heel dat creatief proces van je krijgt een opdracht, je begint eraan totdat het er een eindproduct ligt dat voor iedereen te beluisteren is. Hoeveel tijd gaat er eigenlijk over? Hoe intensief is dat ook?
1: Ja, er gaan al gauw wel een paar maanden over.
3: Ja.
1: En gelukkig zijn er dan deadlines, anders zou het nog veel langer duren. ja, nu ben ik wel even kwijt hoe lang tussen het eerste, tussen de briefing zogezegd van we moeten iets schrijven over dementie. Dan is er eerst een ronde geweest met foute ideeën eigenlijk, die niet weerhouden zijn.
3: Een brainstorm.
1: En dan, ja, vanaf dat die reus er lag als thema, dan ging het eigenlijk voor het schrijven ook snel, want ik dacht ineens van ja, dit is het, er klikte zoiets.
3: Ja, ja.
1: En dan ging dat schrijven vrij vlotjes. En ja, dan natuurlijk heel die... De opnames met de acteurs, de geluidseffecten, de muziek. Er komt veel, veel bij kijken.
3: Ja.
1: En daar zit goed volk voor bij het geluidshuis.
3: Ja, ja, ja. Zeg, want ja, de podcast zelf is een verhaal van 35 minuten ongeveer.
1: Mm-hmm.
3: Maar ik neem aan, ja, hè, tegen dat al die stemmen zijn opgenomen, dat daar wel een paar dagen, een paar weken... Hè.
1: Ja, we hebben ook, we proberen ook altijd de acteurs samen op te nemen.
3: Ah ja, omdat dat is toch een dynamiek tussen die mensen eigenlijk.
1: De dynamiek tussen de mensen dat je die voelt, dat die ook op elkaar kunnen inpikken.
3: Uh-huh.
1: Dat niet te steriel de tekst voorlezen is en elk zijn deel, maar dat is echt, dan moet je voelen dat die mensen met elkaar...
3: Er wordt gespeeld.
1: Er wordt echt gespeeld.
3: Ja, ja.
1: Wordt ook echt fysiek gespeeld. Hè. Ik weet niet of dat die...
3: Ja, ja, ik heb
1: we maken daar
3: gezien.
1: Soms filmpjes
3: ja,
1: van.
3: Ja,
1: en
3: ja,
1: echt,
3: ja.
1: Er wordt met armen en benen gezwierd en op de grond gelegen en dat is eigenlijk heel leuk om te zien.
3: Ja. Wat, je bent daar zelf ook bij?
1: Ik ben daar meestal dan, zelf bij. Als ik erbij kan zijn, ben ik erbij. Ja.
3: Ja.
1: Want soms is het ook zo dat, ja, kijk, als een acteur iets niet goed uit zijn mond krijgt, ja, dan herschrijven we dat snel.
3: Ja. Ja.
1: Gewoon om het zo natuurlijk mogelijk te maken.
3: Zeg, want dan zitten we inderdaad al in het productieproces, maar heel eventjes terug naar het begin. Sarah komt met een opdracht bij jou, dat moet gaan over dementie, want Liga, nee, het was niet de Liga, Expertisecentrum Dementie was ook betrokken.
1: Ja, ja, absoluut.
3: En geven die dan aan van, dementie is dat, dus je moet dat en dat en dat verwerken,
1: zeker,
3: in dat verhaal?
1: Ja, ja, dat was heel belangrijk, dat we hun kijk van de experten ook hadden, want ja, je kunt soms snel door de bocht, te snel door de bocht gaan of...
3: In clichés vervallen.
1: Ja, in clichés vervallen of dingen verkeerd formuleren. Of, dus dat was belangrijk dat die meekeken. Die hebben een aantal aanbevelingen gedaan. Die hebben zich niet inhoudelijk of verhaalsgewijs bepaald gemoeid. Maar dat was heel nuttige conversaties met hen.
3: Ja.
1: En soms drukken ze ook een aantal dingen door. Ze zeggen, ja, je mocht hier best wel wat duidelijker zijn. Ja,
3: ja, en zoals? Wat was dat dan bijvoorbeeld?
1: Ja, dat wil ik nu kwijt zijn. Maar het is, soms ben je zelf... Je hebt dan een filter op voorhand dat je zegt, ah ja, dat is misschien een beetje...
3: Dat ligt te gevoelig, of dat... Zeg, want je zei daarnet eventjes van dat je zelf ook wel ervaring had met, met het thema, met dementie.
1: Ja.
3: Eén of beide jouw ouders...
1: Ja, mijn vader is ondertussen overleden, maar die was zwaar dement op het einde. Mm-hmm. En dat begon eigenlijk met... het eerste dat hij verloor was zijn spraak.
3: Mm-hmm.
1: En dat was best wel moeilijk, want je voelde dat hij nog alles begreep, maar hij kon het niet meer zeggen.
3: Ja.
1: En dan is het heel moeilijk om in te schatten hoe snel het gaat.
3: Ja, ja, ja.
1: En wat... Ja, als je het niet meer kunt zeggen, op den duur zie je dan een beetje een... Weet je niet of dat het uit frustratie is van, ja, ik kan toch niet meedoen aan het gesprek, of ik begrijp het niet, dat is een heel groot verschil, om daarnaar te kijken.
3: Ja. Heb je dingen daaruit, uit jouw eigen ervaring, meegenomen tijdens het schrijven van het scenario? Het schrijven van het verhaal?
1: Ja, het is te zeggen, ik moest dat niet te veel doen eigenlijk, want het overlijden van mijn vader was toen nog vrij recent. En ik was een beetje te kwaad op die ziekte. Dus ik moest die die kwaadheid er een beetje uithalen, want het is uiteindelijk een beetje een leuk verhaal.
3: Het is een heel mooi verhaal, ja.
1: En het mocht niet al te zwartgallig of al te donker worden natuurlijk, want het moet hoop geven en positief. Ja. Het moet een positief verhaal zijn.
3: Ja.
1: En het moet een verhaal zijn over de gemeenschap.
3: Gedragen worden
1: en hulp. Ik moest af en toe mijn zwart filter afzetten.
3: Mm-hmm, Het was misschien ook een beetje louterend, hè?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Je had een nummertje opgevraagd of aangevraagd. Of we hebben gevraagd, wat wil je graag horen? En je hebt een nummer van de Beatles gekozen?
1: Ja, eigenlijk een dubbele reden. Drie redenen. De Beatles zijn fantastisch. Dat is de eerste. Al om te beginnen, het thema, het liedje heet When I'm 64. Dat gaat ook over, ga je er nog zijn voor mij? Ga je nog voor mij zorgen? Ga ik nog iets betekenen voor jou? Nu, When I'm 64 is nu misschien een beetje jong. Hè. Daar ben ik ook benauwd, dus ik hoop dat ik nog niet aan die noodkreet toe ben. Maar... En dat liedje heb ik ook door vrienden laten spelen op mijn eigen huwelijk.
3: Ja.
1: Dus dat was eigenlijk ook ineens een
3: met medeweten van jouw aanstaande.
1: Dat weet ik zelfs niet, maar dat zij dat wist. Maar dat was in elk geval al, kijk, goed luisteren naar het liedje.
3: Het is dat genoteerd.
0: Gaan we eens doen.

0: Rhapsody, de Beatles met When I'm 64.
1: Paul, het luisterverhaal, daar richt zich in eerste instantie op kinderen. Maar er zitten ook voldoende lagen in voor volwassenen. Het is eigenlijk voor gezinnen en voor families. Hè. Maar wat hoop jij vooral eigenlijk dat de mensen die het verhaal beluisteren, dat die eruit halen? Dat ze meenemen van het verhaal?
0: Oh, sorry. Dat is gewoonte, de macht der gewoonte of zoiets. Bij deze.
2: Ja, ik denk, het is eigenlijk heel eenvoudig. Er komt een punt waarop je moet erkennen dat mensen die je altijd geholpen hebben, er komt een punt dat je die moet beginnen helpen. En het is eigenlijk die een overgang, dat je dat begint te zien. En ik denk, als het verhaal kan bijdragen, dat de mensen iets beter begrijpen van ja, inderdaad, nu is het misschien iets wat meer aan mij. In dit geval is het dan tussen de reus en het hele dorp, maar ook mamzel, hè, want we hebben nog niet veel over mamzel gehad, maar is het tweede hoofdpersonage eigenlijk, is het jonge meisje dat haar huiswerk graag door Alois laat maken, die dan ook eigenlijk heel het dorp mobiliseert om hem uit zijn isolement te krijgen als hij zich opgesloten heeft uit schaamte. En ja, ik denk de rol van de gemeenschap om de mensen binnen te sluiten en te omarmen die het niet meer allemaal zelf kunnen, dat is eigenlijk waar het over gaat. Hè.
1: Mm-hmm. Wat zou voor jou het mooiste compliment zijn dat je krijgt over het luisterverhaal? Of misschien heb je ondertussen al heel wat mooie complimenten ontvangen?
2: Ik hoor weinig. Ik hoor daar niet zo heel veel feedback over, behalve dan zo wat algemeenheden van het wordt geapprecieerd en, zo echt heel specifieke complimenten. Heb jij er eentje?
1: ik vond het. Het gaat inderdaad over zowel het meisje inderdaad, mamzel, maar ook andere mensen uit het dorp. Dus het zit op verschillende lagen, het zit op verschillende niveaus. En ik heb eigenlijk ook onmiddellijk tegen mijn collega's gezegd, ja, je moet dat toch zelf een keer luisteren. Of voor vanavond in plaats van uw kinderen zelf een verhaaltje voor te lezen. Voilà, laat ze maar een keer
0: hier naar luisteren. Zwaar, ze heeft dat ook naar mij gestuurd.
1: Dat is zo.
0: Klopt helemaal. Dat
2: klopt. Dat is niet ter plaatse aan het voorzien.
1: Nee, dat zou ik nooit doen.
2: Nee, maar ik denk, ik heb een beetje gelachen en een beetje geweend en ik heb toch iets bijgeleerd.
1: Nou, voilà.
2: Is eigenlijk de bedoeling
1: geweest. Wat je wil betrachten. Ja. Zeg, voor mensen die nu nieuwsgierig zijn geworden, waar kunnen ze het luisterverhaal beluisteren?
2: Dat staat eigenlijk gewoon op Spotify en op de gebruikelijke podcastkanalen.
1: Mm-hmm. En als je dan De Krimpende Reus intypt, dan kom je daar vanzelf bij uit.
2: Ja.
1: Steven zit hier al met zijn vingers aan de knoppen. Ga je liedje spelen of mag ik nog één vraagje stellen?
0: Ja, maar ik wou ook nog een vraag stellen.
1: Oké, dan.
0: Wat is het volgende?
2: Het volgende is weer een heerlijk hoorspel in de reeks, het 23e. Dus dat wordt het volgende, dat staat volgende op mijn programma. Mm-hmm. Maar misschien volgt er nog wel iets in deze reeks. Ik vind het wel heel fijn om van die hele gevoelige onderwerpen iets te maken dat makkelijk beluisterbaar
0: verteerbaar is,
2: verteerbaar, tamelijk lichtvoetig, maar toch met een ernstige ondertoon. Dus het eerste was De Vlinder en de Schildpad. Dat ging dan over. Dat was een opdracht van UZ Leuven van de palliatieve zorg. Die vroegen om. Ja, die merkten dat families het heel moeilijk hadden om te praten over een familielid dat zou sterven, dat zou overlijden of al overleden is. Dus eigenlijk een beetje vocabulaire, een beetje woordenschat aanreiken om de mensen om die onderwerpen makkelijker te bespreken. En dan is dat eigenlijk een soort van. Ja, startknop, luisteren eerst en wat haal je eruit en wat vinden jullie ervan en dat er zo'n gesprek kan ontstaan in de familie. Dus dan Vlinder en Schildpad, dan De Krimpende Reus, en ik zou er heel graag nog wel wat aan toevoegen, maar er ligt er nog geen op tafel.
0: We zijn in volle verwachting, zal ik zeggen.
2: Fijn.
0: Wil jij nog iets vragen, Carleen?
1: Juist hetzelfde, Steven.
0: Ah, kijk.
1: Great minds.
0: Dat is mooi, dit samenwerken. U weet, dames en heren, wat u moet doen. Gewoon allemaal even naar die podcast gaan luisteren. Ik heb het inderdaad gisteravond op aanraden van Carleen ook gedaan. Het is zeer zeker de moeite. En ons rest om u te bedanken om tot hier te komen.
2: Met veel plezier.
1: Dankjewel, Paul.
0: En laat het ons weten, hè. Als het er toch al ligt. Zeker. Op die plank. We zijn benieuwd.
2: Doei.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze nog roepen.
4: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
5: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
5: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
6: De Stoute Bart de Pauw Show.
7: Dank u vriendelijk voor vanavond.
5: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu. Just Stone. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Just Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Rond deze tijd komt de Vlaamse regering weer samen over de begroting. Minister-president Diependalen hoopt vandaag tot een akkoord te komen. Gisteren werden de gesprekken stilgelegd nadat een kabinetchef van Vooruit en minister Krevits onwel werden. Na een hele nacht door onderhandelen. Volgens CD&V en N-VA is er niet veel werk meer. Volgens Vooruit moet er dan nog weer veel gepraat worden. Journalist Rob van Herk.
11: Het is ook wel moeilijk om nog terug te komen op al die maatregelen. Het is een deel van het politieke spel geweest om ons daar gisteren al over in te lichten. Maar de verwachting is toch dat deze namiddag vanavond, laat ons hopen, niet nog een nacht dat akkoord er dan toch is, zodat Diependalen dat morgen kan toelichten in het parlement.
10: Een groot datalek bij fitnessketen Gyms. De gegevens van 150.000 leden zijn gestolen. Het gaat onder meer om namen, adressen en e-mailadressen. En in sommige gevallen ook rekeningnummers. Het datalek gebeurde al op 13 juli en de gestolen gegevens worden online verkocht. Colruyt Groep, het bedrijf achter Gyms, laat weten dat het extra maatregelen neemt en vraagt zijn leden om op te passen voor verdachte berichten en telefoontjes. Spanje wil geen uithuiszettingen meer uitvoeren tot 2030. En tot dan worden huurcontracten automatisch verlengd. Dat heeft de Spaanse regering aangekondigd om de wooncrisis daar aan te pakken. Vorige week ontstond in heel Spanje ophef nadat een vrouw van 87 uit Madrid uit haar appartement werd gezet. Ze woonde er al meer dan 70 jaar, maar de huur werd fors verhoogd en die kon ze niet meer betalen. En dat leidde tot heel wat protest. De vrouw mocht intussen wel terugkeren naar haar appartement. Zonnig en warm, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er geleidelijk wolken en buien opzetten vanaf het westen. We halen wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine.
14: Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
15: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wasjewieltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
16: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
15: En wat kost deze schatting?
16: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
17: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Exact 4 minuten en 45 seconden na 3 en de komende pakweg 50 minuten zijn we met nog meer muziek, nog meer nieuws en Kathleen, iets voor te eten?
1: Zeker en vast iets voor te eten en we gaan ook nog een tof telefoontje
0: doen. Ja, dat is helemaal waar. Ik ben in volle spanning eigenlijk. Mm-hmm.

0: Martin met Send Me the Pillow You Dream On. Als je het mij vraagt, dan zou ik in eerste instantie denken dat het iets slagerachtigs heeft. De tekst, als je dat naar het Nederlands zou vertalen, dan klinkt dat plot niks. In het Engels is dat plots veel beter. Anderzijds vind ik het wel een mooi idee. Jij droomt op jouw kussen, wil je me dat toezenden, dan kan ik daar ook op dromen. Op zich is dat wel schoon.
1: Dat is eigenlijk wel schoon.
0: Dundee Martin.
1: Dundee Martin, inderdaad. Zeg Steven, wij dromen samen eigenlijk ook wel van iets heel schoon. Of wij zijn eigenlijk met iets heel schoon bezig. Wij zijn eigenlijk bezig met de kapel aan de Floralielaan in Berchem. Allee, jij vooral eigenlijk. Hè. Want jij bent volop bezig om daar een ontmoetingscentrum van te maken. Een soort nieuwe culturele hotspot in de Pulhofwijk in Berchem.
0: Helemaal juist.
1: Wat

0: komen langs voor een hele show daar te spelen. Camilla Bleraud, of de moeder Moes uit Lili Marleen, komt vertellen over de platen van Ons Moe. Wat dus allemaal platen zijn die heel veel met Minerva te maken hebben, om maar iets te zeggen. En er komt nog veel groots.
1: Dansnamiddagen.
0: Ja, dansnamiddagen van Minerva trouwens. Die zijn er ook zeer zeker bij, met Campagne en consorten.
1: Dat is zo. En op 12 oktober staat er ook een hele mooie voorstelling geprogrammeerd, had ik al gezien, Steven. Geen oude vrouwtjes.
0: Ja.
1: Maar daar gaan wij duidelijk een keer over bellen met een dame die zich zeker geen oude vrouwtje wil laten noemen.
0: Nee, dat is... Ja, en met een dame die... Ja, dat is een klasbak, hè.
1: Dat is
0: echt een superklasbak, hè. We gaan een keer wachten en ze bellen.

Hupsakee, Gilbert Bécaud was dat met Nathalie. En als alles goed gaat, nu, er gebeurt hier weer van alles raar op de achtergrond.

0: Ja, normaal gezien, Steve, hebben we niemand minder dan Chris Lomme aan de lijn. Goedemiddag, Chris.
1: Goedemiddag.
0: Voilà, dat klinkt al beter.
1: Namiddag.
0: Ja, we hadden er net wat technische problemen. We hebben Chris Lomme aan de lijn, samen met Marit Stokman. En jullie hebben...
2: Stokker.
0: Stokkerman.
2: Ja, Stokker, ja, dank u.
0: Oké, voilà, ja, het moet juist zijn. Want jullie hebben samen een nieuwe productie gemaakt en die heet Geen Oude Vrouwtjes. Chris, misschien kan je zelf eventjes kort vertellen waarover dat juist gaat.
1: Wel, eigenlijk gaat het over oude vrouwtjes. Mm-hmm. En ik ben zelf een oud vrouwtje en wij praten dus over het feit hoe we mensen moeten begeleiden die oud zijn en die niet precies weten wat ze nog kunnen en mogen doen. Mm-hmm. En wij proberen ze moed te geven en gewoon vriendelijk te zijn met hen en een beetje van alles zingen en vertellen.
2: Ja, we vertellen vanuit onszelf, samen met Rita en Melissa, hebben we dan een voorstelling bij het Gevolg gemaakt, Geen Oude Vrouwtjes. En we vertellen dus van alles over ouder worden, van alles wat daarbij komt kijken, vanuit onze eigen ervaringen, vanuit de verhalen die Chris mij heeft verteld, vanuit het leven eigenlijk. Met ook hele toffe muziek door Chris Ouwers gemaakt.
1: En met een fantastische regisseur Stefan Bessevall.
0: Oké. Okay.
1: Niet te vergeten.
0: Okay. Ook een grote naam in de theaterwereld.
1: Fantastisch.
3: Mevrouw Lomme, u zei, we gaan ook vertellen over alles wat we niet kunnen of niet mogen doen. Zijn er dan inderdaad zoveel dingen waarvan u vindt of anderen vinden van ja, die mogen we eigenlijk niet meer doen vanaf een bepaalde leeftijd? Of is dat iets dat maatschappelijk een beetje verwrongen zit?
1: Maar het is te zeggen, je hebt zoveel verschillen. Ik ben dus palliatieve verzorgster en je ziet pertinent dat mensen soms heel eenzaam zijn. Mm-hmm. Gebrek aan vriendschap en warmte en begrip. En anderen die natuurlijk brutaal zijn, maar je hebt een beetje van alles. Het is heel wisselvallig, dat soort mensen. Maar het enige dat je kan doen is luisteren, kijken, warmte geven en begrijpen. Proberen te begrijpen.
3: Ik zag op de site van het Gevolg, ging ik even kijken. En wat ik heel mooi vond, was dat daar stond, het is een reizende theatervoorstelling, maar het is een ode aan de wankele stem.
1: En Hela.
3: Ik vond dat heel schoon.
1: De wankele stem?
3: Ja, dat staat op jullie site. Hè. Ja, er staat, het is echt een ode aan de wankele stem. En dan denk ik, ja, dat is toch helemaal op zich niet waar. Want mevrouw Lomme heeft een hele warme stem die iedereen inneemt. Maar ik begrijp het wel ergens.
1: Het heeft niets met fysiek te maken. Het heeft te maken met van binnen de wankele stem van... Marit gaat proberen te vertellen.
2: Ja, het is zeker niet. Het gaat absoluut niet over de stem van Chris Lomme, want die is alles behalve wankel natuurlijk. Maar het gaat wel over hoe wij naar oudere mensen kijken. Hè, dat is wel een absoluut feit dat een ongelofelijke grote en vergeten groep is waar we soms nogal kleinerend over doen of bepalen wat dat er met hun leven voor de rest moet gaan gebeuren. We luisteren daar soms heel slecht naar. En we hebben met deze voorstelling geprobeerd om die stem dus een plek te geven. En ook naar de mensen in woonzorgcentra, daar gaan we ook naartoe. We komen het ook bij hen spelen. Want ja, als je zelf niet meer kan verplaatsen...
1: Maar even iets zeggen. We mogen niet veralgemenen, want er zijn mensen die ongelooflijk fantastisch zorgen voor die mensen. In mijn eigen waar ik woon, is daar tegenover in Reugeldaal, zijn mensen die echt werken voor die mensen en zich die mensen verzorgen op een manier waar je u tegen zegt. Mm-hmm. En dat mogen we niet vergeten.
2: Mm-hmm.
0: Zeg,
2: absoluut.
0: Het is een voorstelling over vrouwen op leeftijd, hè, maar het gaat ook over, het is veel meer dan dat, het is ook de levenslust en de veerkracht. De mensen die de voorstelling hebben gezien, wat wil je dat ze daaruit mee naar huis nemen? Wat ze daarvan bijhouden?
1: Moet in het leven, mm-hmm, gelukkig zijn, een beetje nadenken over zichzelf, een beetje positief proberen te denken voor zichzelf. Ja, een beetje van alles, hè.
2: Ja, mm-hmm. Moed, vooral moed, hè. Ja, ja, echt dat... Ja, en dat doe jij fantastisch, hè, Chris. Ja, we hebben ongelooflijk veel plezier. Maar ook dat mensen er heel erg van genieten. En dat ze de dag wat zonniger misschien durven bekijken. Hè?
1: Ja, absoluut. Mm-hmm. En dat gebeurt ook. Want ik heb dat al gedaan zonder dat die voorstelling die fantastisch zal worden, hopen we. Mm-hmm. Zijn van duimen en zijn van voeten totdat ze perfect in orde is. Maar de mensen vragen daarnaar, hoor. Echt waar.
0: Mm-hmm. Zeg, wat veel van onze luisteraars kennen u natuurlijk van een zeer indrukwekkende carrière op theater, op televisie en uw film. Waar haalt u de inspiratie nog uit om vandaag nog op het podium te staan, om dit soort van grote projecten nog aan te gaan?
1: Dus ze zeggen, als we beginnen over nog, haal die nog weg. Zolang ik leef, ben ik bezig. En als ik niet meer kan, zal ik wel stoppen, hè?
0: Voilà, dat is gesproken.
1: Voilà. Ja.
0: Zeg, en als je nog één advies zou mogen geven aan de generatie die na u komt, over ouder worden, wat zou dat advies dan zijn?
1: Gewoon positief denken en proberen, ja, als je iemand verloren hebt en heel pijnlijk is, dan moet je dat voelen dat die persoon nog altijd bij u is. Niet zeggen, oké, ik ben ongelukkig. Ja, je bent ongelukkig, maar je moet weten dat die persoon in kwestie bij je blijft voorgoed. En dat moet je moed geven om te zeggen, hij zou dat gezegd hebben, hij zou dat gezegd hebben. Dus doorgaan.
0: Voilà.
3: Mooi, mooi, mooi, mooi. Wij komen alvast kijken, mevrouw Lomme. Zeker,
1: dank
3: en vast.
1: Marit zegt dat ook, dank. Ja, dank u wel.
3: En voor de luisteraars die willen komen kijken, die kunnen dat natuurlijk in de kapel komen doen in Berchem. Maar je kan ook gewoon op hetgevolg.be gaan kijken. En daar vindt u de gigantische speelreeks ondertussen toch al.
2: Oh.
3: Ja.
2: Absoluut, absoluut. Ja, het is fantastisch. Ja, zeker.
1: Absoluut.
2: Zeer welkom allemaal.
1: En wij gaan ons best doen om de mensen gelukkig te maken.
3: Ja, wat doet dat met de mensen, mevrouw Lomme, dat... Ja, allee, bedoel, ze hebben over u al liedjes gemaakt die nog iedereen meezingt, denk ik dan. En dan speelt u een voorstelling en boom, patat. Ja, kijk, iedereen wilt komen kijken en iedereen wilt het zien.
1: Wat moet ik dan zeggen? Dank je.
3: Ik weet niet, ik vraag
1: me... Ik kan toch meer zeggen dan dank.
3: Ja, dat is waar. Ja, misschien. Ja, maar allee, ik hoop dat het een geweldig fijn gevoel geeft, maar dat zal inderdaad...
1: Maar natuurlijk, zijn. Anders zou ik dat niet zeggen.
3: Nee, nee. Alvast heel erg bedankt om even in te bellen naar de radio hier met ons. En alvast...
1: Voor u ook een fijne namiddag.
2: Ja, jullie bedankt. Bedankt.
0: Dank je wel.
3: En graag tot binnenkort.
0: Tot later. Dag.
1: Dag.
2: Dag.

0: Peterson was dat met Tell Laura I Love Her. En zoals we al zeiden, Chris Lomme kan je dus komen bekijken in Berchem. Dat kan, en dat kan dan...
1: 12 oktober,
0: Steven. om 8 uur.
1: Ja.
0: Kan je eens daar komen kijken. Tickets. En inderdaad, dat is in Antwerpen toch, want er zijn wel heel wat voorstellingen, maar heel veel voorstellingen zie ik zijn besloten voorstellingen, dus het daar zijn er toch niet zo heel veel.
1: En natuurlijk, het is in de prachtige setting van de kapel, en wil je daar tickets voor kopen, dat kan. Surfen naar ocdekapel.be en daar kan je heel de lijst terugvinden met alle voorstellingen en projecten en producties die op stapel staan daar in de kapel in Berchem.
0: Ja, zeker, zeker even nakijken en boeken, zou ik zeggen.
1: Dat is de moeite.
0: Ik zie jou al scrollen op jouw computer naar jouw meest favoriete onderwerp.
1: Ja, eten en drinken, Steven. Mm-hmm. Eerst eten of eerst drinken?
0: Eten, denk ik dan. Ja.
1: Ja, Steven, we blijven het herhalen, maar het zijn nog altijd mosseltjes. Hè. Dus voilà, voor de mensen die nog niet zijn aangeschoven bij een van de mosselsoupés in onze dienstencentra, die hebben nog altijd de kans, want ook in oktober loopt dat gewoon voort. Gewoon surfen naar de website van Zorgbedrijf Antwerpen. En daar kan je alle locaties en alle data terugvinden waar en wanneer er mosselen te eten zijn. Nu, Steven, jij weet dat van mij. Ik ben en een zoetenbek en een koffiedrinker. Hè? Uh-huh. En dus, donderdag 1 oktober is het blijkbaar de dag van de koffie. En wij gaan daar met Zorgbedrijf uiteraard ook aan deelnemen. En wij hebben een koffietje verwerkt in het dessert van het dagmenu. Dus het is voor mij 2-in-1. Dus het dessertje van het dagmenu is koffieflan met slagroom en cacaopoeder. Staat op het menu donderdag 1 oktober. En wil jij daar graag bij zijn? Dat kan nog, maar eventjes reserveren voor woensdagmiddag 30 september. En zo'n heerlijke 3-gangen lunch in een van onze buurtbistro's of dienstencentra kost slechts €10 voor senioren uit Antwerpen. Dus daar kun je eigenlijk voor dat geld kun je zelf niet koken, Steven.
0: Kun je niet verzoeken. Kunnen niet verzoeken, denk ik. Voilà. Trouwens, ik merkte niet op daarnet, zag ik.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Zeg eens.
0: Wat ben je vergeten?
1: Oei. Ik weet het niet.
0: Nee, ja, het is, Kathleen, het is draagrood dag vandaag.
1: Ah, echt?
0: Ja, echt.
1: Rood ondergoed.
0: Oké, het valt mij niet op, moet ik zeggen. Maar,
1: gelukkig,
0: maar het is, dus draagrood dag vandaag, omdat dat de dag van het hart is.
1: De dag is nog niet om, Steven. Ik ga straks
0: doe
1: nog,
0: straks een lintje, een weet ik veel wat aan. Schilder je nagels in het rood of je lippen.
1: We regelen dat
0: wel. Dan is dat weer al opgelost. Mm-hmm.

0: eerste keer. Peggy Lee was dat met I'm Confessing. Wat had jij nog over koffie te vertellen?
1: Ja, Steven, daarnet hadden we het er al over dat 1 oktober blijkbaar de dag van de koffie is en dat je een heerlijk koffiedessertje kan krijgen bij de middaglunch in onze dienstencentra en buurtbistro's. Maar er zijn een aantal van onze dienstencentra cities die toch weer nog wat extra doen. Zo kan je bijvoorbeeld donderdag naar dienstencentrum Santiago. Daar kan je genieten van een heerlijke koffie of thee naar keuze met een lekkere versnaping en zo een mini-avocaatje of een amaretto erbij voor slechts 6 euro. Ook goed, hè?
0: Goed, goed.
1: Ja, ja, ja, ja. En in dienstencentrum Romanza kan je ook nu donderdag vanaf 14 uur kan je daar een Irish coffee krijgen. Dat vind ik ook wel eens goed.
0: Ja, dat is, ik lust dat nu niet zo heel graag, maar...
1: Ja, maar dat is ook niet zo... Allee, dat moet wel volgens de regels van de kunst worden gemaakt en dan zo de slagroom niet te hard opgeklopt en dan zo via een lepeltje in je koffie laten lopen of wat. Maar als dat goed gemaakt is, Steven, dan vind ik dat wel, dan kan ik dat wel appreciëren. Eens eventjes kijken, maar ook in de Brem kan je nu donderdag terecht voor zo'n heerlijke verwen koffie. En daar serveren ze er een Baileys of een Amaretto bij. En een kleine versnapering vanaf 14:30 nu donderdag in dienstencentrum De Brem.
0: Dat is zeker iets om te onthouden.

0: en de Belmonts met Swinging on a Star. Kathleen, ik heb iets dat op zich minder leuk is. En toch gaan we dat mooi proberen doen, denk ik dan. Okay. Er is een vaste luisteraar die jammer genoeg vandaag een beetje afscheid moet gaan nemen.
1: Oké. Okay.
0: Die jammer genoeg niet meer op deze manier verder kan en zelf heeft besloten om daarmee te stoppen. En Sintje had bij deze gevraagd of er dan een plaatje kon gedraaid worden voor haar bij wijze van afscheid. En dus bij deze voor Sintje, het ga je goed. Het ga je goed.

0: speciaal voor Sintje op haar vraag. Conte Partiro van Andrea Bocelli was het. Kathleen.
1: Ja, Steven, ik ben voor jou nog eens in de activiteitenkalender gedoken. Op vrijdag 2 oktober, dat is dus nu vrijdag om 5:30, doen ze eigenlijk iets heel bijzonders in dienstcentrum De Brem. Want daar gaan ze namelijk koken met kleur, Steven.
0: Hé? Hey.
1: Ja.
0: Ah, maar dat is goed, want het is Drang Groot Dag vandaag.
1: Ja, ja, maar het gaat pas over de vrijdag. Ja, want misschien heb je wel graag worst met bloemkool.
0: Mm-hmm.
1: Ja, voilà, maar kijk, in De Brem zeggen het mag ook wel eens iets anders zijn, want vandaag kijken ze eigenlijk, allee, op vrijdag komt gaan ze inzetten op de wereldkeuken, want de enthousiaste medewerkers daar, die komen vanuit alle windstreken en die maken met veel trots en liefde de speciale receptjes uit hun thuisland. En voor elk wat wil ze, daar kunnen hele pikante dingen tussen zitten of wat hele smeuïge dingen met ongekende ingrediënten en een ongekende manier om iets klaar te maken.
0: Spannend.
1: Voilà, dus de smaakpapillen die gaan daar lekker verwend en verrast worden. En je moet daar wel op tijd voor inschrijven voor dat menu op vrijdag 2 oktober om 5:30. En een aperitiefje is ook inbegrepen. Voilà. Meer informatie kan je terugvinden op de website van zorgbedrijf.antwerpen.be.
0: Hoppakee. Ik heb voor jou een liedje bij.
1: Oh, dat is lief.
0: En voor de luisteraars ook eigenlijk. Het past helemaal in het kader van De Lily brengt iets mee dat je een keer moet ontdekken.
1: Oké. Okay.
0: Menig luisteraar heeft af en toe al eens gezegd dat ze dat tof vinden. Dus bij deze is er nog zo eentje.
1: Mm-hmm.

De laatste deur die sluit, iedereen zit in de zaal. Langzaam valt de stilte, het is tijd om op te gaan. Ik laat het donker achter, zoek weer naar het licht. En al is er veel veranderd, dit is nog wat het is. En het lijkt zo lang geleden, en met alles dat verdwijnt, was ik bijna al vergeten hoe goed het is om hier te zijn. En dat je met muziek de toekomst kunt omarmen. En al weet ik dat een lied niet de wereld kan veranderen.

0: zelf vrij.
1: Mooi toch? Ik zing van Stef Bos, was dat.
2: Heel mooi. Zeg Steven, ik heb bijna spijt dat wij hier elke dinsdagnamiddag zitten. Want op dinsdag 20 oktober hebben ze in Huizenbergen wel een heel bijzonder feestje.
1: Aha.
2: Ja, daar hebben ze een ongewone show gepland, namelijk een burlesque show. Jij weet wat dat is,
1: dat,
2: burlesque?
1: Ik weet
2: ben
1: wat
2: je
1: dat
2: direct
1: het...
2: mee?
1: Ja, dan ben ik dat. Natuurlijk direct mee.
2: Of voor de mensen die niet helemaal mee zijn, burlesque is eigenlijk een vorm van variété-theater, waarbij sensualiteit en humor de boventoon voeren. En dus het is een combinatie van dames in extravagante kostuums en ze hebben korsetten aan en hier en daar wat lichaamsdelen bedekt met veren. En ja, ze bewegen zeer vrouwelijk en sensueel. En het is eigenlijk voor het uitdrukken en het vieren van de vrouwelijkheid. Voilà. Dus klinkt niet slecht, Steven.
1: Nee, ja. Zeker niet.
2: Dus
1: zeker niet.
2: Mensen die nu geprikkeld zijn en benieuwd zijn, die kunnen zich daarvoor inschrijven voor de burlesque show op 20 oktober in Huizenbergen. Ze beginnen er al aan om 12 uur, want het is ook nog met een lekker middagmaal. En als je meer wil weten, dan mag je even surfen naar de website www.zorgbedrijf.antwerpen.be.

0: U gaat mij er niet veel op betrappen op een Duitse plaat, maar bij deze dacht ik, ja, toch vandaag nog eens met dat goede weer. Fiesta Americana van Rex Gildo was dat. Kathleen.
1: Ah, is het weer aan mij, Steven?
0: Ja.
1: Ja, zeg, ik ga het dan toch nog eens even over eten en drinken hebben. Het is er nog niet echt het weer voor, maar wij organiseren in de dienstencentra een Oktoberfest. Op dinsdag 6 oktober kan je daar aanschuiven voor een heerlijk, ja, herfstig menu, zal ik maar zeggen, met als soep, spitskoolsoep, dan kasselrib of witte pens met zuurkool beter in aardappelpuree en appelbeignets met vanillesaus.
0: Dat klinkt natuurlijk ook goed.
1: Over het algemeen klinkt dat keigoed, maar nu met dit warme weer is het misschien een beetje raar.
0: Dat is misschien
1: maar
0: inderdaad
1: het kan nog keren, ja. Het kan nog keren, wie weet dat tegen volgende week weer slecht weer is. We hopen het vanille natuurlijk, maar kijk.
0: Nou, en deze is voor jou. Mm-hmm.

0: Joni Mitchell met The Circle Game was dat. En bij deze zit onze tijd er dan weer al op, Kathleen.
1: Ja, het is veel te mooi weer om binnen te zitten in Steven.
0: Dat is natuurlijk ook waar.
1: Ik kan een boot op.
0: Je kan de boot op, maar je kan dat natuurlijk doen met oortjes. Of je kan dat doen met zo op het strand hier met zo'n klein boxje naast je. En dan rustig Minerva blijven beluisteren. Dat is natuurlijk de boodschap. Wat ons betreft, graag tot volgende week.
1: Absoluut.
0: A la prossima volta. Ciao.

0: Xander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
4: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
3: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
4: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
3: Haal met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp. Ofan Producties presenteert het zinkgat.
5: Een zinkgat? Wat is dat?
6: Ah wel, dat is vreet en betant.
3: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
7: Goeiedag, ik ben Leon.
5: En joh, wat doe jij?
3: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
6: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
3: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
8: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttenshherenkledij.be of 0495 23 96 93.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
9: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
10: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
9: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Opgelet als je lid bent bij fitnessketen Gyms. Door een datalek zijn de gegevens van 150.000 leden gestolen. Het gaat onder meer om namen, adressen en e-mailadressen en in sommige gevallen ook rekeningnummers. Het datalek gebeurde al op 13 juli en de gestolen gegevens worden online verkocht. Colruyt Groep, het bedrijf achter Gyms, laat weten dat het extra maatregelen neemt en vraagt zijn leden om op te passen voor verdachte berichten en telefoontjes. De Voetbalbond heeft een nieuwe CEO. Het is Vincent Mannaert. Die was tot nu toe technisch directeur bij de bond. Mannaert kwam al in beeld als mogelijke opvolger voor Peter Willems, die zo'n 2 weken geleden ontslagen werd na een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme. Mannaert begint nu aan een termijn van 4 jaar. En het is de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Het werd daarnet 27,6 graden in Ukkel. Dat bevestigt het KMI. Weerman David de Heenouw.
12: Het is intussen meer dan 27,3 graden geworden in Ukkel. En daarmee is er niet alleen een nieuw dagrecord gevestigd, want dat oude dateert van 2011. Maar het is ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm geworden.
11: Het echte record van vandaag kennen we vanavond pas, want mogelijk wordt het straks nog warmer. Zonnig en warm dus, plaatselijk tot 29 graden mogelijk. Morgen komen er meer wolken en buien vanaf het westen. We halen wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
3: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
4: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
5: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
3: Ja, maar ik slaap er niet van.
6: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
4: Niks van, we zitten al mee. Een vervanging.
3: Nee, schetje, wie?
4: De Stefan.
6: Die een enige sprongen op onze diet.
3: Huh?
6: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, nee, want die...
4: Leo!
6: Afroen.
4: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
2: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
7: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
8: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
9: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

Helemaal welkom bij Radio Minerva. We zijn vandaag inderdaad de laatste dinsdag van die maand september, die ook weer bijzonder vlug voorbij gegaan is. En u weet, op dinsdagmiddag tussen 4 en 6 uw vast wekelijks programma Klankenboeket, nog altijd in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schutteren. En ook weer vandaag van de partij onze Claudia. En u kent het nummer van buiten, 03-219-1727. En vandaag ook weer de gebruikelijke muziek bij de enige unieke Radio Minerva.

En vandaag ook weer zijn we ook weer instrumentaal begonnen, wat we al zo lang komen te doen. En dat gaan we normaal gesproken toch altijd nog wel eventjes verder doen. Dit was het orkest van Stan Reynolds, met eigenlijk een beetje muziek, want die man zou in de tijd in het orkest van James

Dit was inderdaad Don Johnson, weet je nog, in de tijd, lange tijd geleden. Ja, hij is intussen tijd ook al 76 jaartjes jong. Dan nam inderdaad deel altijd aan een weekfeuilleton dat we alle weken op televisie konden bewonderen met zijn Miami Vice. En dit was het liedje Tell Me Like It Is.

Dit was Joe Dolan, plaat ook al van meerdere jaren geleden opgenomen met zijn You're Just a Good Looking Woman. En weet intussen tijd al mensen, we doen dat, ik heb het van de week nog eventjes nagekeken, al 16 jaar intussen tijd, dat is die Minerva Muziekquiz. En we doen het zo goed ook een keertje of twee, misschien zelf drie keren per jaar. En heel veel luisteraars doen dat nog altijd zo heel, heel graag. En we zijn vandaag toe aan onze vierde week. Na vandaag doen we dat nog twee weken en dan is het ook weer eventjes afgelopen. En dan weten we wie de winnaar of de winnaars zijn van onze zoveelste muziekquiz van de Radio Minerva. En we gaan nu al meteen een plaat komen te spelen. En nadien gaat onze Claudia u daarover een vraagje komen te stellen.

0: En we gaan meteen u verbinden met onze Claudia. En die gaat er meteen ook een vraag over komen te stellen. En u weet, als u het correct hebt, hebt u ook weer één puntje. En straks in deel 2 doen we dat nog een keertje. En geloof me, vrij gerust, beste mensen. Onze Claudia houdt dat zeer perfect in de gaten. Claudia, stel de vraag eens aan de mensen, alsjeblieft.
1: Heel goedemiddag, beste luisteraars. Hier ben ik weer met een vraagje voor jullie. En dat luidt als volgt. Wie is deze toch wel bekende zanger van bij ons, van het liedje dat u daarnet hoorde? Bel maar op het nummer 03-219-1727.
0: En ik zou hem nogmaals zeggen, bel maar, het is niet zo bijzonder moeilijk. Ik denk, er gaan heel veel mensen dat zeker wel kennen. En u hebt er tot ongeveer zo, 20 voor 5, 4:15 de tijd voor.

En u weet, tijdens deze uitzending zijn het meestal platen van die gouden jaren 60. En dat was nu ook weer het geval met Diana Ross en de Supremes. Die werd opgenomen in 1969 ook alweer. Met Someday We'll Be Together. En is alleen eventjes bezet, beste mensen. Dan zou ik u willen vragen, wel eventjes later terug. Want er komen toch wel tamelijk wat telefoontjes binnen op die vraag die Claudia u daarnet heeft komen te stellen. Die

Van bij onze Duitse buren waren dit Bernd Kluver en Marion Meltz met Schau mal herein. Nog tot 1 november is het Poldermuseum in Lillo alle zondagen en nationale feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. U kunt daarvoor boeken op het volgende gsm-nummer 0485-614832. Nog eens even herhalen, 0485-614832 of via boekingenpoldermuseum@gmail.com. boekingenpoldermuseum@gmail.com. U vindt er volgens de tijdsgeest ingerichte woonkamers, een winkeltje, een herberg met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder in die tijd. Ze flitsen je terug naar de goede oude tijd toen alles beter was, zeg maar. Fort Lillo is ook gemakkelijk te bereiken met de waterbus. Voor meer informatie kunt u nogmaals terecht op hun website poldermuseumlillo.be.

0: In het verleden heb ik al enkele keren deze plaat komen te draaien, zeg maar. En er zijn er veel mensen die denken dat dat inderdaad Dave was, maar dat klopt helemaal niet. Dit was Alain Chamfort met zijn Madonna, Madonna. En daarvoor Johnny Tillotson, want we kunnen ook wel van die sprongen maken in de jaren 60. En dit kwam uit het jaar 60 exact met Johnny Tillotson en Poetry in Emotion.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: De Van Hunxel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
5: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
6: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaan, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
5: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
6: Verongs is dat, manneke.

En wie we vandaag ook een keertje nog eens hebben meegebracht, dat was niemand minder dan Patsy Cline met So Wrong. En ook nog zo'n tweetal plaatjes de tijd, beste mensen, om eventjes naar Claudia te bellen. Want u weet nog, als vierde plaat hebben we er straks een vrij bekende Belg toch komen te, ja, te spelen, zeg maar, met een heel bekend DJ toch wel. En het is gewoon de bedoeling dat u nu eventjes in die tijd, in die twee plaatjes, naar haar zou komen te bellen. En als u het correct hebt, u weer één puntje erbij verdient. En binnen 14 dagen, of uiterlijk binnen 3 weken, als alles een beetje berekend is, weten we dan wie de winnaar of de winnaars zijn. 03 219 17 27. En ga gewoon een keertje uw kans.

0: Dit waren de twee achter elkaar, niet van de minste, Gene Pitney met I'm Gonna Be Strong. Ja, en deze man hoef ik u zeker niet voor te stellen. En mijn Spaans, ja, dat is ergens nog een beetje een moeilijkere taal, zeg maar. Maar we gaan onze uiterste best doen. Sono un pirato, sono un signore. Dat was inderdaad niemand meer dan Julio Iglesias. En u weet, we hebben zo'n quizvraagje gesteld. En ja, ik had u gezegd dat vanaf die twee platen eventjes u terug gingen doorverbinden met Claudia. Om u dan weten te vertellen wie die zanger was. Claudia.
1: Ja, beste mensen. De zanger die jullie moesten zoeken daar straks, dat was Bobby Prince. Tot straks.
0: Niet zo moeilijk, denk ik wel, maar er waren toch ook wel een aantal luisteraars die het ook weer meteen wisten. Dat zijn van die mensen die ook altijd wel eens graag zo'n quizvraagje komen op te lossen. En u weet, straks in deel 2 doen we dat nog eens een keertje. Je

Dit was de wederhelft, met mooie woorden gezegd, denk ik toch wel, van niemand meer dan Erik van Nijgen. En dan weet u dat dat inderdaad Sam is, met Land van ons twee.

Een plaat die er toch ook wel mag zijn, denk ik. Diana Selby met Till the Record Ends. Op zondag 4 oktober organiseerden de natuurvrienden Zoersel aan wandeling onder het motto Herfstinten in de Voorkempen. Er kan gestart worden van 7 tot 15 uur, ofwel in Zaal Waterweg, Andreas Vesalius, Laan 39. En dat vindt u in Sint-Antonius, Zoersel, ofwel in het parochiecentrum Sint-Martinus in de Sint-Jozeflei 27. En dat is in Malle. Er zijn begeleide wandelingen van plusminus 4 kilometers. Voor de bewegwijzerde wandelingen is er keuze uit verschillende afstanden en dat wel tot 29 kilometer. De wandelingen gaan langs mooie natuurgebieden in de regio tussen Zoersel en Malle. Meer info is te bekomen via het volgende gsm-nummer 0477 279311. Nog eens even herhalen, 0477 279311, of via de website nvzoersel.org. En we lopen stilletjes aan naar het einde van dit eerste deel, maar u weet, na de tijd zijn van 5 uur zijn we nog terug voor een uurtje. Ik hoop u dadelijk en Claudia terug te mogen begroeten.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
1: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
2: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
2: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
3: De Stoute Bart de Pauw Show.
4: Dank u vriendelijk voor vanavond.
2: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu. Just Stone. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Just Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva van Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: De Vlaamse ministers zitten opnieuw rond de tafel over de begroting. Volgens Joop Roens van CD&V moeten er enkel nog details worden uitgeklaard, zolang elke partij zich aan de afspraken houdt.
8: Maandag waren we er zo goed als door. En dat betekent dat die laatste stukjes kunnen gelegd worden. Als je een stuk uit de puzzel haalt en je begint die te vervormen, ja, dan past hij niet meer. Dan zijn we vertrokken voor misschien weer vele uren. En dat lijkt mij nu niet de bedoeling.
7: Gisteren werd het overleg stilgelegd nadat minister Krevits en een kabinetschef onwel waren geworden. Als de regering vandaag een akkoord bereikt, legt minister-president Diependaele morgen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Op het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn twee dochters vermoordde in Waardamme, heeft zijn ex-vrouw getuigd, dus de moeder van de kinderen. Het was een cruciale getuigenis, zegt journalist Klaas Daniel.
9: Want de stukgelopen relatie was voor Van Haverbeke, ja, zijn motief, de belangrijkste rechtstreekse aanleiding voor de moorden, want hij wou zijn ex treffen door hetgene af te nemen wat haar het meest dierbaar is, haar kinderen. En zelfs na zijn aanhouding is hij haar blijven stalken vanuit de gevangenis.
7: Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte normaal getuigen, maar zij kwamen niet opdagen. Het Hof las daarom voor wat ze eerder aan de politie vertelde. De vrouw uit Roeselare die verdacht wordt van de moord op haar man blijft aangehouden. Nog zeker een maand, dat heeft de raadkamer beslist. De man van 60 overleed bij een zware brand in hun huis. Al snel bleek dat de brand was aangestoken. Zijn vrouw van 61 belde de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. Het is niet duidelijk of de vrouw de feiten heeft bekend. De Voetbalbond heeft een nieuwe CEO. Het is Vincent Mannaert. Die was tot nu toe technisch directeur bij de bond. Mannaert kwam al in beeld als mogelijke opvolger voor Peter Willems. Die werd zo'n 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme. Mannaert begint nu aan een termijn van 4 jaar. En het is de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Het werd daarnet 27,6 graden in Ukkel. Dat bevestigt het KMI. Weerman David de Heenouw.
10: Het is intussen meer dan 27,3 graden geworden in Ukkel. En daarmee is er niet alleen een nieuw dagrecord gevestigd, want dat oude dateert van 2011. Maar het is ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm geworden.
7: Het echte record van vandaag kennen we vanavond pas, want mogelijk wordt het straks nog warmer. Zonnig en warm dus, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er meer wolken en buien vanaf het westen. We halen wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap even voor te schuiven.
12: 0485 54 87 85.
15: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
16: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
15: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
16: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
15: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
17: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
11: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
18: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03 279 79 79. Hey, bellen hè.
19: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
20: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
21: Merci, Immobiep.
22: Aha, aha, aha. Minerva.

Opnieuw welkom of welkom als u nu pas afstemt hier in deel 2 op deze dinsdag van 29 september bij Radio Minerva. Voor het programma Klankenboeket nog altijd in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schutteren. En ook onze Claudia is weer aanwezig hier in Studio 2, waar u voor alle info naar haar kunt bellen. En ook dadelijk gaat ze even een woordje uitleg geven over ons tweede vraagje van onze Radio Minerva Muziekquiz. Ik zou zeggen, nog een uurtje amusement openen wij.

Bijzonder sympathieke man die ik vroeger regelmatig ontmoette, zeg maar, bij optredens hier bij Radio Minerva. En dan heb ik het hier over Doran met You're My World.

En vaak kan ik het zelf niet geloven dat bepaalde platen al zo lang geleden opgenomen werden. Deze plaat is 58 jaar terug op de plaat gezet door The Love Affair. Ja, 1968 van het toen met Everlasting Love. En nog één plaatje, beste mensen. En dan gaan we weer een plaatje spelen waarvoor u weer kunt gaan gokken. Of u weet het misschien wel. En waarvoor u dan nadien naar Kluiden kunt bellen. Maar eerst nog eventjes deze plaat.

En dit was er nog eentje dat 3 jaar vroeger opgenomen werd in 1965 door niemand minder dan door Nancy Wilson. There will never be another you. Ja, mensen, en nu komt inderdaad de plaat waarvoor u nadien naar onze Claudio kunt bellen. Maar eerst eventjes luisteren, zeg maar.

0: Dit was inderdaad de zangeres waar we naar op zoek zijn. En u kunt inderdaad eventjes naar Claudia luisteren. En die gaat u dan meteen die vraag komen te stellen. Claudia.
1: Ja, beste luisteraars. En hier zijn we met ons tweede vraagje. U hoort deze zangeres meestal in een andere taal. Wie is deze zeer bekende zangeres?
0: Ik denk dat het niet zo bijzonder moeilijk is, beste mensen. En u hebt er zo, ja, hier op de klokken keken nog zo'n ja, klein half uurtje de tijd voor om naar onze Claudia te bellen en te zeggen wie dat inderdaad deze zangeres was. En u krijgt, als u het correct hebt, weer één puntje dat kan meetellen voor de eindafrekening.

En er gaan natuurlijk ook weer een aantal luisteraars zijn die deze stem ook weer herkend hebben. Het is inderdaad iemand van bij ons, Laissez-moi seul. En die man noemde zich in de tijd Marino Falco. En als u dat een klein beetje verder weet, dan denkt u inderdaad Marijn de Valk. En voor wat de plaat van de juist betrof van die zangeres, hebt u nog zo'n 20 minuutjes de tijd, beste mensen. En moest het lijn eventjes bezet zijn, dan stel ik voor dat u eventjes later terug probeert.

of your drinking. Dit is zo'n echte twist medley, beste mensen. Maar we gaan die eventjes een beetje inbinden, want het duurt nog bijzonder lang. En dan kunnen we natuurlijk ook geen andere platen meer spelen. Maar wie weet, en ik denk het wel dat er bepaalde mensen zullen geweest zijn die toch wel thuis of weet ik waar ook zo eventjes hun voetjes hebben laten twisten, zeg maar.

Muziek in de tijd geschreven door niemand minder dan de Bee Gees voor een hele, hele grote dame. En daar heb ik het hier inderdaad over Dionne Warwick met haar Heartbreaker. Het accordeonensemble Cozy organiseert op zondag 4 oktober om 14 uur een namiddag vol filmmuziek onder de naam Cozy at the Movies. Het concert vindt plaats in het theater Hemelhoeve en het vindt u terug op de Azalialaan 1 en dat is in Bresgaat. Meer info voor te reserveren kan u naar het volgende gsm-nummer doen. 0475-605913. 0475 60 59 13.

0: Dit kwam uit zijn, ja, een van zijn lievelingsalbums, Love Songs, van Helmut Lotti met Kissas, Kissas, Kissas.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
6: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
7: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
6: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
7: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
6: Geniet ervan, het zijn de beste.
7: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

Cindy, oh Cindy, en dat werd eens verdorie iemand anders dit keer gebracht door Elfie Graf. Nog zo één plaatje, beste mensen, en dan gaat Claudio ons weer weten te vertellen wie die zangeres was. En dat zal helemaal niet zo moeilijk zijn, want het was een andere taal dan dat zij meestal komt te zingen. En dan gaat zij daar ook de nodige info aan jullie overbrengen.

0: van bij ons. Ja, Wim Soetaert in de tijd ook een ontdekking geweest met een, voor hem een van zijn bekendste liedjes allemaal. En ik had u gezegd, beste mensen, dat we nu inderdaad eventjes gaan vertellen wie die zangeres was. En ik denk Keral dat die niet zo moeilijk was, maar ze zong het een keertje is in een andere taal. En we geven daar eventjes door aan onze Claudia. Claudia.
1: Ja, beste luisteraars. En de zangeres die we zochten was niemand minder dan Brenda Lee.
0: Ja, die plaat heeft ze opgenomen ook in het jaar 1962. Ook al een hele tijd geleden. En intussen tijd is ook Martijn toegekomen. En die gaat hier dat weer overnemen binnen zo'n 20-tal minuutjes. Dan zou ik zeggen, blijven luisteren naar Radio Minerva.

Dit was wel degelijk Richard Anthony met eentje in de tijd van Paul Anka, weet je nog? You are my destiny. Tu met de destiny. Ja, en het zit er wat ons betreft voor vandaag weer helemaal op, beste mensen. En uit naam van Claudia mezelf zou ik u willen danken voor weer uw talrijke telefoontjes. Morgen ben ik er terug, u weet, tussen 2 en 4 met die hele rustige muziek van Muziekmozik. En dadelijk heel veel luistergenot met onze collega Marta de Rijer.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttenshherenkledij.be of 0495 23 96 93.
2: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
3: Een zinkgat? Wat is dat?
4: Ah wel, dat is vreed en betant.
2: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
5: Goeiedag, ik ben Leon.
3: En joh, wat doe jij?
2: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
6: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
2: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
8: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
7: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
8: Oh, dat klinkt lekker als een sprookje.
7: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
9: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
10: Land of hope and glory.
9: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
11: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
12: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
11: Dakwerken van der Linde?
12: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
11: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
12: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
13: Dakwerken van der Linde.
12: Beter, god het niet vinden.
13: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-1837.
14: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
0: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
14: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
15: De Vlaamse ministers zitten opnieuw rond de tafel over de begroting. Volgens Joop Roens van CD&V moeten er enkel nog details worden uitgeklaard. Zolang elke partij zich aan de afspraken houdt.
16: Maandag waren we er zo goed als door. En dat betekent dat die laatste stukjes kunnen gelegd worden. Als je een stuk uit de puzzel haalt en je begint die te vervormen, ja, dan past hij niet meer. Dan zijn we vertrokken voor misschien weer vele uren. En dat lijkt mij nu niet de bedoeling.
15: Gisteren werd het overleg stilgelegd nadat minister Krevits en een kabinetchef onwel waren geworden. Als de regering vandaag een akkoord bereikt, legt minister-president Diependaele morgen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Op het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn twee dochters vermoordde in Waardamme heeft zijn ex-vrouw getuigd, dus de moeder van de kinderen. Het was een cruciale getuigenis, zegt journalist Klaas Daneel.
17: Want de stukgelopen relatie was voor Van Haverbeke zijn motief, de belangrijkste rechtstreekse aanleiding voor de moorden, want hij wou zijn ex treffen door hetgene af te nemen wat haar het meest dierbaar is, haar kinderen. En zelfs na zijn aanhouding is hij haar blijven stalken vanuit de gevangenis.
15: Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte normaal ook getuigen, maar zij kwamen niet opdagen. Het Hof las daarom voor wat ze eerder aan de politie vertelde. De vrouw uit Roeselaar die verdacht wordt van de moord op haar man blijft aangehouden. Nog zeker een maand, dat heeft de raadkamer beslist. De man van 60 overleed bij een zware brand in hun huis. Al snel bleek dat de brand was aangestoken. De vrouw van 61 belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. Het is niet duidelijk of de vrouw de feiten heeft bekend. En pech voor wie in Antwerpen tussen linker- en rechteroever moet pendelen. Want de renovatiewerken aan de Premetrotunnel gaan 3 maanden langer duren dan voorzien. Dat laat de lijn weten. Dus tot in juli volgend jaar rijden er geen metro's. Er werd daar meer asbest gevonden dan verwacht. En daarom is er dus meer tijd nodig voor die werken. De alternatieve bussen en het tijdelijke treinstation blijven wel beschikbaar. En het is vandaag de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 28,3 graden gemeten. En daarmee is het dagrecord van 15 jaar geleden gesneuveld. Dat laat het KMI weten. Het was ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm. Vanavond blijft het nog even zonnig en warm. Daarna komen er meer wolken bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
3: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
2: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
3: Wie is dat? Ook een kinesist?
2: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
4: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
5: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
6: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
5: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op en let wel... Per stuk.
7: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
6: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
8: Robert, de expert. 0 draaien, 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
10: Aha, Minerva.

Welkom in het dinsdagavondprogramma Unchained Melody. In een presentatie en samenstelling van Martijn Derre. Met de noemer Muziek maken.

tevens ook nog een heel dikke merci aan mijn collega Eddy en telefoniste Claudia. Want zij deden het weer uitstekend de twee vorige uurtjes. En zitten jullie aan tafel, laat het smaken.

You Are Mine, Frankie Avalon. Detroit City, niet in een versie van Tom Jones, maar wel door Bobby Bear, een Amerikaanse zanger, songwriter en tv-host. Hij begon zijn muzikale loopbaan in de popmuziek en schakelde begin jaren 60 over naar de countrymuziek. Hij wordt beschreven als innovatief, beëerst en slim. En als een humoristische verhalenvertelker, een folkie en een country outlaw.

0: veel tekst zit daar niet in. Woe, woe, woe, van de Rock Atiens. En ja, de King himself was er met Blue Moon of Kentucky.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En we krijgen een nieuw steunend lid langs deze kant, langs de linkeroever, uit Burgt, Erik Kant. Hij vroeg de Strangers.

0: voor ons nieuwsteunend lied uit Brugge. De heer Erik Kant, hij vroeg de Strangers met bij de Rijkswacht. Hartelijk welkom bij onze grote Radio Minerva familie. En wij danken u uit ganser harten.
1: Hello, baby.
2: Ja, this is the Big Bopper speaking.

0: De Big Bopper met Chantalie Lees.
1: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
2: Bingo.
1: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.
5: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
6: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

De beste disco in town, dat kwam van de groep de Ritchie Family. Gevolgd door Viola Wills met If You Could Read My Mind. Nog tot 1 november is het Poldermuseum in Lillo alle zondagen en nationale feestdagen geopend. Tussen 13 en 18 uur. Verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. U kunt daarvoor boeken op het nummer 0-485-61-48-32 of via één woord boekingenpoldermuseum@gmail.com. U vindt er volgens de tijdsgeest ingerichte woonkamers, een winkeltje, een herberg met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze flitsen je zo terug naar de goede oude tijd, toen alles beter was. Fort Lillo is ook gemakkelijk te bereiken met de waterbus. Voor meer informatie kunt u terecht op hun site www.poldermuseum-lillo.be.

Nog vanuit mijn jeugdtijd, Swaai kleine Italiener door Connie Froeboes. En ook nog de grote dame Petula Clark met Chariot.

Hier is het niet Beyond the Sea, maar de Schelde. Het was Bobby Darin met Beyond the Sea. Het accordeonensemble Cozy organiseert op zondag 4 oktober om 14 uur een namiddag vol filmmuziek onder de naam Cozy at the Movies. Het concert vindt plaats in het theater Emil Oeve, Azalialaan 1 in Bresschaat. Meer info en reserveren kan via het nummer 0475 60 59 13.

Zo, we zijn door het eerste uurtje door. Het was nog Mama from the Train door Patti Page, gevolgd door Sarah Vaughan met het mooie nummer Summertime. Even een klein instrumentaaltje, we luisteren naar het nieuws en dan zijn we daar terug voor het tweede gedeelte van Unchained Melody. Tot!

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
1: Ofal Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betant.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
5: Joss Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
6: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: De sector Federatie voor Huishoudhulpen trekt aan de alarmbel nu de Vlaamse regering de prijs van de dienstenchecks wil verhogen. Van 10 naar 12 euro. De sector vreest onder meer dat 23.000 huishoudhulpen hun job volledig of gedeeltelijk zouden verliezen. Je hoort Steve van den Berge van de Sector Federatie.
9: Heel wat gezinnen, tweeverdieners die het vroeger met twee jobs konden bolwerken, doen of vandaag drie jobs en gebruiken die checks om dat te kunnen doen. En die zeggen nu van oké, we gaan zelf het huishouden terug doen, we gaan die job niet meer doen, minder koopkracht. Duizenden huishoudhulpen die zullen verdwijnen. En tenslotte, maar niet in het minst, heel gevaarlijk, zwartwerk zal weer opleven, meer dan ooit.
8: De beslissing is wel nog niet officieel. De Vlaamse regering zit daar nu dus nog over samen. Er zijn intussen al 13 besmettingen geteld in Vlaanderen met het West-Nijl-virus. In Vlaams-Brabant en Antwerpen. Het gaat om 3 bevestigde en 10 waarschijnlijke besmettingen, zegt het departement Zorg. Je krijgt dat West-Nijl-virus via besmette muggen. Maar voorlopig is niemand van de besmette mensen in ons land in levensgevaar. Anneleen de Sadeleer van departement Zorg.
10: De kans om besmet te raken met het West-Nijl-virus is heel klein. En de kans om dan ook ernstig ziek te worden is ook heel klein. 1% ongeveer van mensen die besmet raken, wordt ernstig ziek met dan een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking.
8: Het gaat dan vooral over ouderen en mensen die al ernstige aandoeningen hebben. Pech voor wie in Antwerpen tussen linker- en rechteroever moet pendelen. Want de renovatiewerken aan de pre-metrotunnel gaan 3 maanden langer duren dan voorzien. Dat laat de lijn weten. Dus tot in juli volgend jaar rijden er geen metro's. Er werd daar meer asbest gevonden dan verwacht en daarom is er dus meer tijd nodig voor de werken. De alternatieve bussen en het tijdelijke treinstation blijven wel beschikbaar. In Frankrijk zijn de scholierenprotesten uit de hand gelopen. Onder meer in het centrum van Rijssel kwam het tot relletjes tussen de betogers en de politie. Daarbij werden 40 jongeren opgepakt. Er raakten ook een 10-tal mensen gewond. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Gisteren werden ook al 160 jongeren opgepakt. Het is vandaag de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 28,3 graden gemeten. En daarmee is het dagrecord van 15 jaar geleden gesneuveld. Dat laat het KMI weten. Het was ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm. Vanavond blijft het nog even zonnig en warm. Daarna komen er meer wolken bij, minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.

Welkom terug in het tweede gedeelte van Unchained Melody. Een programma samengesteld en gepresenteerd door Martijn de Rijer.

Oeps, zo klonk het bij Doris Day. Lucille Starr, die was dan weer in een klein stadje in Spanje, in A Little Spanish Town.

Deze hebben we dan ook weer eens gehoord. Ella Fitzgerald met Someone to Watch Over Me. Daarvoor het Dave Brubeck Quartet met Take 5. Op zondag 4 oktober organiseerde natuurvrienden Soesel een wandeling onder het motto Erfsttinten in de Voorkempen. Er kan gestart worden van 7 tot 15 uur, ofwel in

Zaal Waterweg, Andreas Vesaliuslaan 39 in Sint-Antonius Zoesel, ofwel in het parochisch centrum Sint-Martinus, Sint-Jozeflei 27 in Malle. Er zijn begeleide wandelingen van plus minus 4 kilometer. Voor de bewegwijzerde wandelingen is er een keuze uit verschillende afstanden tot en met 29 kilometer. De wandelingen gaan langs mooie natuurgebieden in de regio tussen Zoesel en Malle. Meer info is te bekomen via het gsm-nummer 0477 27 93 11 of via www.nvzoesel.org.

0: you know you gotta go.
1: Welcome by ditmaal niet van Diana Warwick, maar wel van Aretha Franklin. En de ring, en dat bleef maar branden. Ring of Fire door Johnny Cash.

Freddy Vinder die had precies zo een beetje iets in zijn keel, een beetje is. Wasted days and wasted nights. From a jack to a king, dat kennen jullie natuurlijk van net.

In 1953 dan zette Frankie Lane op plaat Answer Me My Love. Sir Tom Jones die deed dat in 1969 met Without You.

0: Dit nummer van Cool in de Gang, dat kwam uit 1985, Cherise.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En we krijgen een nieuw erelid uit Antwerpen. Danica Peters. Waarschijnlijk gaat die dromen. Zij vroeg Roy Orbison in Dreams.
2: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night.

Ziezo, dit was dan Roy Orbison's met In Dreams. Voor Danica Pieters, ons nieuw erelid uit Antwerpen. Hartelijk welkom in onze grote familie.

Zo, het zit erop voor mij, maar geen nood, onze Frits staat al klaar voor 2 uurtjes te vervolgen. U kreeg nog eerst I'll Be Home, Pat Boone als laatste, en dan zou het een vraag kunnen zijn, heeft u deze zangeres herkend? Under the Bridges of Paris, jawel, het was Eartha Kitt. Zo, voor mij is het gedaan, tot volgende week, bye bye.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er is een Vlaams begrotingsakkoord. Dat heeft minister-president Matthias Diependalen zo net bevestigd. De Vlaamse regering zocht zo'n 2 miljard euro om te besparen.
3: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met 3 partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
2: Zo worden de dienstenchecks opnieuw duurder en stijgen de registratiekosten als je een huis koopt. Morgen spreekt Diependalen het parlement toe in zijn septemberverklaring. En de sectorfederatie voor huishoudhulpen trekt aan de alarmbel nu de Vlaamse regering de prijs van die dienstenchecks opnieuw gaat verhogen, van 10 naar 12 euro. De sector vreest onder meer dat 23.000 huishoudhulpen hun job volledig of gedeeltelijk zullen verliezen. Je hoort Steve van den Berge van de federatie.
4: Heel wat gezinnen, tweeverdieners die het vroeger met 2 jobs konden bolwerken, doen of vandaag 3 jobs en gebruiken die checks om dat te kunnen doen. En die zeggen nu van oké, we gaan zelf het huishouden terug doen, we gaan die job niet meer doen, minder koopkracht. Duizenden huishoudhulpen die zullen verdwijnen. En tenslotte, maar niet in het minst, heel gevaarlijk, zwartwerk zal weer opleven, meer dan ooit.
2: Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier, dat laat het Koninklijk Paleis weten. Fatima Ezzara El Mansouri is op dit moment burgemeester van Marrakesh en won vorige week met haar partij de parlementsverkiezingen. Zij krijgt nu de taak om een nieuwe regering te vormen. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.

Hele fijne avond en welkom bij de muziektrein van dinsdag 29 september. En die muziektrein die begonnen wij met BZN en Desania en net gehoord Luc van Meeuwen en de Bobbejaan medley. Wat kunt u tussen nu en 10 uur verwachten? Natuurlijk onze vrienden van het West-Vlaamse Mingeld Ventekoor. We kleuren weer buiten de lijntjes van het muzikale fatsoen in deel 2 van dit programma met Catastroof. We hebben het beste van eigen bodem, we hebben een dubbelhit en we hebben natuurlijk die gouden herinneringen uit lang vervlogen en minder lang vervlogen tijden. Meer dan één reden om uw radio wat harder te zetten en lekker knus bij je radio te blijven tot 10 uur vanavond.

0: Dubbel hit van Kenny Rogers, Lucille en net gehoord You Needed Me. Zijn duetje met Dottie West en daarmee wist hij een gevoelige snaar te raken. En nu gooien wij het over een heel andere boeg. Wij gaan op dinsdagavond een heel klein beetje de blauwe planeet naar de muziektrein halen.
1: Antwerpse muziek en de muziektrein, de perfecte combinatie.

The Strangers en dat alles met Sjefke Mozaar. Het accordeonensemble Cozy organiseert op zondag 4 oktober om 14 uur een namiddag vol filmmuziek onder de naam Cozy at the Movies. Het concert vindt plaats in het theater Hemelhoeve en dat vindt u aan de Azalealaan 1 in Braschaat. En meer informatie of reserveren, dat kan allemaal via dit nummer 0475 60 59 13, 0475 60 59 13.

The Carpenters en Yesterday Once More. Zo dadelijk gaan wij naar Nederland. Meer bepaald naar Volendam met de Cats en Rock'n'Roll, maar eerst uit ons eigen landje. Nino en haar versie van Daddy's Hands, origineel van Holly Dunn.

0: Kom. Het Westvlaam schimmelt vindt koor Alloy. En nu een beetje drama op je radio bij monden van Vicky Carr.
1: I tell myself what's done is done. I tell myself

Vicky Carr, It Must Be Him. Afgelopen zondag was onze collega 6 jarig en vandaag is het de beurt aan Wilfried. Ik denk dat de Radio Minerva medewerkers nog een feestje mogen verwachten.

Vier takten was me dat een feestje. En wij gaan op het einde van deel 1 van de muziektrein de feestvreugde nog een beetje aanzwengelen met de Les Humphrey Singers en Mexico.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er is een Vlaams begrotingsakkoord. Dat heeft minister-president Matthias Diependalen bevestigd. De Vlaamse regering zocht zo'n 2 miljard euro om te besparen.
3: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met 3 partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
2: Zo worden de dienstenchecks opnieuw duurder en stijgen de registratiekosten als je een huis koopt. Morgen spreekt Diependalen het parlement toe in zijn septemberverklaring. De politie en veiligheidsdiensten uit 8 Europese landen hebben de voorbije week samen een grote antidrugsactie gehouden in de lucht. Het was een internationale samenwerking om smokkel via bijvoorbeeld privé- en zakenvluchten tegen te gaan. 47 vluchten zijn als verdacht bestempeld. En op een privévlucht vanuit Zaventem is meer dan 100.000 euro cash gevonden in verschillende munteenheden. Ons land gaat dit jaar nog 3 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft Oekraïns president Zelensky op X. De 3 F-16's maken deel uit van de 7 gevechtsvliegtuigen die ons land aan Oekraïne dit jaar heeft beloofd. Het gaat volgens defensieminister Franke om vliegtuigen die België niet meer kan gebruiken, maar Oekraïne wel. Bijvoorbeeld in de luchtafweer of als oefenvliegtuigen. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.

voor de CD Costa Romantica namen Bart Kajel en Vanessa Chinitor Words van F.R. David onder handen. En net gehoord Herman van Veen en Anne. En van Anne naar Annie met John Denver en Annie's Song.

En na deze John Denver en Annie Song blijven wij nog een beetje in hogere sferen. Met Simon en Garfunkel, Elkander Passa.

0: Aanstaande vrijdag in het Boekenborgpark in Merksem een muzikale herdenkingsavond ter ere van 100 jaar Gaston Bergmans. Met de Pikkedieven, met Circo Maximo, met Jean Bosco Safari en met deze catastroof.
1: Tijd om buiten de muzikale lijntjes van het muzikale fatsoen te kleuren. Hier zijn de mannen van Catastroof.
2: Zorpen, zorpen, daar kan ik goed. Daar kan ik een blinkelings aan met mijn ogen toe.
3: Hey, wat is een catastrof? En gelijk als Radio Minerva, een aardwaarts monument, hè?
4: Ik mis uw valse tanden op het kasken if het bit. Rubens Jansen live met kilo's overtollig fit. Ik mis uw benen lakpileren en uw roze pukkelkant. Het ruksje van uw scheiden en de kleur van uw strik die je nacht gedroog in die mislukte permanent. Die je verslijt de volle verschoet die je gedroogd tot zoveel sloot. Ik mis uw hopeloze lijn, waar dat gelijntje niet meer op lette. Die een opgeblazen boek en die ooit gezakte tienen vol met schimmel en de knobbels op uw voeten. Hoewelke vol met rimpels bult de plakken zweren sproot. Ik mis de neus die een alt vol snot om en uw ogen vol met prut. Hoe papperige billen en hoe papperige knieën van een nos die je veel te vol is opgespoten. Hoe een mond gelijk een scheur daar die te weinig weer gesloten. Ik mis uw kwabben die altijd onder uw bloes naar boven floppen. En al kon de ga niet veel, ga ik onverrekt go. Peperdure kleren in de duurste winkels kopen.

0: morgen, me ja kon knever aan skoume. Morgen ha kom verrekt go. Zieverum en zagen en mor klagen like de pest. Ik mis uw achterbaks gelul. O, jaar en al de rest ga ik kon een hele dag stond kankeren. En dan nog in kloten doen. Ik mis uw slecht karakter, maar ik mis vooral uw poen.
1: Catastroof en ik mis u. Ja, het is een liefdesliedje zoals je het niet zou verwachten. En om dat goed te maken hebben wij nu een echt liefdesliedje. Never Ending Song of Love. Tammy Wynette en George Jones.

Nog tot 1 november is het Poldermuseum in Lillo alle zondagen en nationale feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. U kunt daarvoor boeken op dit nummer 0485 61 48 32, 0485 61 4832 of via boekingenpoldermuseum@gmail.com. U vindt er volgens de tijdsgeest ingerichte woonkamers, een winkeltje en herberg met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze flitsen je terug naar de goede oude tijd toen alles beter was. Fort Lillo is ook gemakkelijk te bereiken met de waterbus en voor meer informatie kunt u terecht op hun site www.poldermuseum-lillo.be.

Wij lieten de muziek weer even voor zich spreken. Dat deden wij achtereenvolgens met Oostense Wind van Erik van Eijgen en Sanne. We hadden Vonda Shepherd en Tell Him. En we hadden ook nog Ringo en El Geneve Quel. Of zoiets in die aard, want Frans, het is nooit mijn sterkste vak geweest.

Johnny Cash, A Thing Called Love. Op zondag 4 oktober organiseren de Natuurvrienden Soersel een wandeling onder het motto Herfsttinten in de Voorkempen. Er kan gestart worden van 7 tot 15 uur, ofwel in Zaal Waterweg. En die vindt u aan de Andreas Vesaliuslaan 39 in Sint-Antonius Soersel. Ofwel in het parochiecentrum Sint-Martinus. En dat vindt u dan weer aan de Sint-Josef-Lei 27 in Malle. Er zijn begeleide wandelingen van plus minus 4 kilometer. En voor de bewegwijzende wandelingen is er keuze uit verschillende afstanden tot 29 kilometer. De wandelingen gaan langs mooie natuurgebieden in de regio tussen Soersel en Malle. Meer informatie, dat kan op dit nummer 0477 2793 11 0477 2793 11 of via www.nvsoersel.org. En wij gaan ondertussen met de Mordenaars A Walk in the Black Forest doen.

Shirley Bassey en All By Myself. En nu ga je denken van, dit heb ik vandaag precies al eens een keertje gehoord in de muziektrein. En helemaal ongelijk heb je niet.

En met deze See Jerome in Kiss Me zijn wij bijna helemaal uitgezongen. Maar nog niet helemaal, want ik heb dit pareltje nog voor je klaarstaan van Miel Koos, houden van. En daarna sluiten wij af met de Sunsets en Laat de Zon in Je Hart. Bedankt voor het luisteren, heel graag tot de volgende week. En je weet het, als het even tegen zit, laat de zon in je hart.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Minister-president Matthias Diependalen kan morgen zijn septemberverklaring afleggen, nu de Vlaamse regering een akkoord heeft over de begroting. Ze zocht tot 2 miljard euro om te besparen.
3: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met 3 partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
2: Het akkoord kwam er wel een dag later dan voorzien, nadat minister Krevits en een kabinetsmedewerker gisteren onwel werden tijdens het overleg. In de septemberverklaring van minister-president Diependalen zal hij toelichten welke maatregelen er komen. Politiek journalist Karel Latree lijst nog eens op wat we tot nu toe al weten.
4: De dienstenchecks die kosten straks 12 euro per stuk. En vanaf 175 stuks betaal je 13 euro per stuk. En dan, voor wie een huis wil kopen, betaal je dus straks 3% registratierechten. En dan nog het groeipakket. Bij de geboorte van elk kind kreeg je tot nu een premie van dik 1300 euro. Dit bedrag valt helemaal weg bij de geboorte vanaf je tweede kind.
2: In ruil voert de Vlaamse regering naar eigen zeggen ook zelf wel besparingen door. Zo zouden er minder subsidies worden uitgedeeld. Andere maatregelen kennen we voorlopig nog niet. In Antwerpen hebben Vooruit en CD&V een akkoord gesloten om Ginny Beels uit de provincieraad te krijgen. Dat schrijft de Standaard. Gisteren besliste Vooruit om de samenwerking met Beels stop te zetten, omdat ze niet loyaal genoeg is. Maar Beels zetelt op dit moment nog als Antwerps gedeputeerde. Vooruit diende daarom een motie van wantrouwen in. CD&V steunt die in ruil voor haar zitje. Ook N-VA zal het decreet steunen. Wie van CD&V dan de plaats van Beels zal innemen, is nog niet duidelijk. In heel Frankrijk zijn vandaag al zo'n 440 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het gaat voornamelijk om jongeren. Die komen al een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de hoge werkdruk. Op verschillende plaatsen liepen de protesten uit de hand. Tientallen mensen raakten daarbij gewond. Voetbalclub Manchester City is schuldig aan financieel gesjoemel. Dat bevestigt de Premier League. Het hing al een tijdje in de lucht, maar het is nu bevestigd. Het gaat onder meer om schijncontracten met sponsors. De club zou bijna 1 miljard euro verduisterd hebben tussen 2009 en 2018. Manchester City laat weten dat het in beroep gaat. Vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.

Goedenavond, beste luisteraars, en welkom bij Coverland, het land van Sis. Weer twee uur vol liedjes die een tweede, derde of soms zelfs vierde jeugd kregen. Melodieën reizen van land naar land, krijgen andere woorden, een andere stem en soms een compleet andere stijl. En af en toe komen we nummers tegen waarvan je bijna automatisch denkt dat het een cover is, terwijl het zelfs aan het begin van de stamboom blijkt te staan. Dus welkom in Coverland. En we beginnen met Sonny en hij zingt Your Love Keeps Me Lifting Higher and Higher. Een titel die eigenlijk precies doet wat hij belooft, je een beetje hoger tillen. De klassieke versie is van Jackie Wilson uit 1967, een van de grote platen uit de Chicago Soul. Het nummer werd geschreven door Gary Jackson, Raynard Minor en Carl Smith en groeide uit tot een van Wilsons herkenningsliedjes. Een sterke melodie, een onweerstaanbaar ritme en vooral zo'n refrein waarbij stilzitten bijzonder moeilijk wordt. Geniet mee van Sonny and Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher.

Diamond schreef I'm a Believer en het waren de Monkees die er eind 1966 een gigantische wereldhit mee scoorden. In Italië kwam de melodie terecht bij Caterina Caselli. I'm a Believer werd Sono Bugiarda. Letterlijk gezien, ik ben een leugenaarster, dus heel wat anders dan een believer. Dat was natuurlijk wel typisch voor Italiaanse bewerkingen uit die periode. Men vertaalde niet noodzakelijk woord voor woord, maar hield de melodie herkenbaar. Het verhaal mocht gerust een andere richting uit.

Een behoorlijk onverwachte combinatie. De Duitse rapper Bushido samen met Karl Gott, de man die tientallen jaren bekend stond als de gouden stem van Praag. De muzikale basis is Forever Young van Alphaville uit 1984. In Für immer jung komen deze twee werelden samen. Rap en klassieke Duitsstalige pop. En met Karl Gott krijgt de titel vanzelf iets extra's. Voor altijd jong. Klinkt toch anders uit de mond.

En nu zingt Linda Ronstadt I Will Always Love You. En bij deze titel denken veel onmiddellijk aan Whitney Houston. Maar het verhaal begon bijna 20 jaar eerder. Dolly Parton schreef het nummer als afscheid van haar muzikale partner Porter Wagoner. Linda Ronstadt nam het nummer op in 1975, ook al een tijdje voor het bekend werd door Whitney Houston. En daardoor staat haar versie mooi tussen twee totaal verschillende werelden. De oorspronkelijke country ballad van Dolly Parton en de grote pop ballad die Whitney Houston een jaar later van zou maken.

En nu moeten we even streng zijn voor onszelf, want eigenlijk is dit geen cover. Eduardo de Crescenzo bracht het nummer Ancora zelf in 1981 tijdens het festival van Sanremo. Claudio Mattoni schreef de muziek en Franco Migliacci de tekst. De Crescenzo won het festival niet, maar zijn indrukwekkende stem zorgde er wel voor dat het lied bleef hangen. Een origineel dus eigenlijk, en uiteindelijk het vertrekpunt voor vele artiesten die Ancora later zelf zouden opnemen.

En ook nu weer geen gewone cover. Jules Stein en Bob Mills schreven het nummer People voor de musical Funny Girl. En Barbara Streisand maakte het in 1964 tot een van haar grote herkenningsliederen. Een halve eeuw later zong ze haar klassieker opnieuw, maar nu samen met Stevie Wonder. En zo krijgen we iets bijzonders. De oorspronkelijke vertolkster die haar eigen verleden opnieuw bezoekt, maar deze keer met een van de meest herkenbare stemmen uit de soulmuziek naast zich.

Met zijn raspende stem van Fausto Lali zou je makkelijk geloven dat Achi speciaal voor hem geschreven werd. Maar toch begon het lied in Amerika. Roy Helmtel nam het nummer Hurt in 1954 op. En jaren later kreeg de melodie een Italiaanse tekst en werd zo Achi. Leali maakte er in 1967 een enorme Italiaanse hit van. Dus een Amerikaanse ballad die in Italië uiteindelijk bijna een volledige nieuwe identiteit kreeg.

She's Like the Wind is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de film Dirty Dancing. Patrick Swayze was niet alleen de acteur Johnny Castle, maar hij schreef het nummer samen met Stacey Willits en zong de bekende opname zelf met Wendy Fraser. En daardoor draagt iedere latere versie meteen een hele verzameling herinneringen mee. Niet alleen een lied uit de jaren 80, maar ook een film, een sfeer en voor velen een dosis nostalgie.

nu voor Dalida. Zij brengt u Le Temps des Fleurs. En deze melodie heeft werkelijk de wereld rondgeraasd. De oorsprong ervan ligt in Rusland, waar Boris Fomin de muziek schreef voor Dorogoj Dinjoa. Veel later kreeg het Westen de melodie massaal te horen als Those Were the Days van Mary Hopkin. In Frankrijk werd het in 1978 Le Temps des Fleurs van Dalida. Rusland, Groot-Brittannië en Frankrijk in één muzikale stamboom. En onderweg bleef die melancholie wonderwel intact.

Sonny Bono schreef Bang Bang for Cher, die er in 1966 een grote hit mee had. In datzelfde jaar verschenen er nog vele andere versies in andere talen. Ook Italië ging met het nummer aan de slag en Equipe 84 of Equipe 84 geeft de melodie die typische Italiaanse beatklank van de jaren 60. Het toont hoe snel muziek voor het internet en streaming wel kon razen. Een Amerikaanse hit kon binnen enkele maanden al een volledig nieuw leven leiden hier in Europa.

How Deep Is Your Love behoort tot de grote Bee Gees-composities uit de tweede helft van de jaren 70. De periode doet onmiddellijk aan disco denken, maar eigenlijk is dit vooral een bijzonder sterke ballad. En dat merk je meteen wanneer een andere artiest het nummer overneemt. Zelfs zonder de karakteristieke stemmen van Bay, Robin en Maurice Gibb blijft de compositie helemaal overeind. En dat is uiteindelijk een van de beste bewijzen dat een lied goed geschreven is.

volgende melodie komt van de Griekse componist Manos Hadidakis uit de film Never on a Sunday. Melina Mercouri zong daarin Ta Paida Tau Pirea. In Duitsland kreeg het lied een nieuwe tekst en werd het Ein Schiff wird kommen. Leo Andersen paste daar wonderwel bij. Ze was natuurlijk als Lily Marleen verbonden met de liedjes waarin havens, afscheid en verlangen nooit ver weg lijken.

0: Onze instrumentale afsluiting van het eerste uur heeft Franse wortels. Gilbert Bécaud schreef de muziek Je t'appartiens met de tekst van Pierre Delanoë. Manny Curtis maakte er later de Engelse tekst op en zo werd het Let It Be Me. De Everly Brothers zongen die Engelse versie, vervolgens een wereldberoemde opname maken. Bij Dick Bakker, de Nederlandse orkestleider, verdwijnen de woorden opnieuw. En dan merk je pas hoe sterk de oorspronkelijke melodie eigenlijk is. Ze heeft geen tekst meer nodig om herkenbaar te blijven. Dit was alvast het eerste deel van Coverland. Van Amerikaanse soul naar Italiaanse pop. Van een
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva. Dit is Radio Minerva.
3: Vlaams minister-president Matthias Diependalen kan morgen zijn septemberverklaring afleggen, nu de Vlaamse regering een akkoord heeft over de begroting. Diependalen zal in het Vlaams parlement toelichten welke maatregelen er komen. Politiek journalist Karel Latré lijst nog eens op wat we tot nu toe al weten.
4: De dienstenchecks die kosten straks 12 euro per stuk en vanaf 175 stuks betaal je 13 euro per stuk. En dan, voor wie een huis wil kopen, betaal je dus straks 3% registratierechten. En dan nog het groeipakket. Bij de geboorte van elk kind kreeg je tot nu een premie van dik 1300 euro. Dit bedrag valt helemaal weg bij de geboorte vanaf je tweede kind.
3: In ruil voert de Vlaamse regering naar eigen zeggen ook zelf wel besparingen door. Zo zouden er minder subsidies worden uitgedeeld. Andere maatregelen kennen we voorlopig nog niet. In heel Frankrijk zijn vandaag zo'n 440 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het gaat voornamelijk om jongeren. Die komen al een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de hoge werkdruk. Op verschillende plaatsen liepen de protesten uit de hand. Tientallen mensen raakten daarbij gewond. En een belangrijke zege voor onze jonge duivels. Ze wonnen hun kwalificatiewedstrijd voor het EK-voetbal tegen Wales met 1-0. Ons land blijft zo groepsleider. Volgende week nemen de jonge duivels het nog op tegen Denemarken. Dan spelen ze om het rechtstreekse EK-ticket. Het EK vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.

Welkom terug bij Coverland, het land van Sis. Mijn naam is Sis van de Biest en ook in dit tweede deel zoek ik samen met u de familiebanden tussen bekende melodieën. Soms verandert alleen de taal, soms wordt een lied zo grondig herwerkt dat je twee keer moet luisteren om het origineel nog te herkennen. En soms blijkt achter een bekende cover nog een ouder origineel verborgen te zitten. We beginnen nu met een wereldhit met Belgische wortels. Jacques Brel schreef en zong Le Mori Bon in 1961. Rod McHugh maakte er een Engelstalige bewerking van, Seasons in the Sun. En Terry Jacks nam zijn versie in 1973 op en had er een jaar later een wereldhit mee. Wie Brels origineel kent, hoort wel een opvallend verschil, want Brel is scherper, wringer en ironischer. De Engelstalige versie maakte van hetzelfde uitgangspunt een veel sentimentelere afscheid. Terry Jacks, Seasons in the Sun.

In 1967 scoorde Engelbert Humperdinck een grote hit met The Last Waltz en vrijwel onmiddellijk kreeg het lied ook al een Frans paspoort. Hubert Ritier schreef de Franse tekst en Mireille Mathieu maakte er La Dernière Valse van. Met haar stem en dat van het grote orkest klinkt de melodie al plots alsof ze een groot origineel Frans chanson brengt. Een Britse pophit die over het kanaal reisde en daar een elegante Franse garderobe aantrok.

De Italiaanse Mina had niet alleen een bijzonder talent om prachtige nummers zelf uit te werken, maar ook om buitenlandse melodieën zo naar zich toe te trekken dat ze uiteindelijk helemaal Italiaans lijken. Dat gebeurde ook in Capiro, gebaseerd op I'll Be Home. Maar bij Mina wordt een bewerking nooit alleen een vertaling. Haar timing, haar frasering en vooral die onmiddellijk herkenbare stem maken er een nieuwe plaat van. Je kunt een buitenlandse melodie herkennen en toch geen seconde twijfelen dat je naar Mina luistert.

En achter het volgende nummer zit een bijzondere mooie coverlenter. Paul Severs baseerde op mijn woord op All My Love van Cliff Richard. Maar Cliff Richard stond zelf niet aan het begin. De melodie komt ditmaal uit Italië, waar Orietta Berti het nummer in 1967 solo toe uitbracht. Peter Callander schreef vervolgens de Engelse tekst en Cliff Richard maakte van All My Love een internationale hit. Italië, Engeland en uiteindelijk Vlaanderen. Drie talen voor éénzelfde melodie.

nu draaien we het verhaal om. Total Pew is geen Italiaanse vertaling van een buitenlandse eet, want Franco Migliacci schreef de tekst en Piero Pintucci de muziek. Patti Pravo staat zelf aan het begin van deze muzikale lijn. Dit is aardig in coverland, want Patti Pravo denken we gemakkelijk aan covers en Italiaanse bewerkingen. Deze keer is Italië echter niet de bestemming van het lied, maar het vertrekpunt. Patti Pravo met Total Pew.

0: tutt'al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora basta.
1: En in deel 1 van dit programma hoorden we ze al eens, Barbra Streisand. Ditmaal horen we ze in combinatie met Lionel Richie. En samen brengen ze The Way We Were. Barbra Streisand zong zelf de oorspronkelijke versie voor de gelijknamige film. En veel later bezocht haar eigen klassieker opnieuw. Geen traditionele cover dus, maar een nieuwe ontmoeting met het eigen verleden. En Richie, ja, die brengt natuurlijk zelf een hele geschiedenis van romantische popmuziek mee. Twee herkenbare stemmen rond één inmiddels klassieke melodie.

En ook de volgende artiest hebben we al in deel 1 gehoord, maar dan in combinatie met een rapper. Ditmaal gaat het van Mick Jagger naar Carol Gott, de artiest waar we het over hebben. En alleen daarom verdient deze plaat een plaat coverland. Paint It Black verscheen bij de Rolling Stones in 1966 en Carol Gott nam de melodie mee naar de Duitsstalige wereld als Rood und Schwarz. De dreigende sfeer blijft herkenbaar, maar de stem en de productie plaatsen het lied in een totaal andere muzikale omgeving. Britse rock en Duitse showmuziek blijken uiteindelijk dichter bij elkaar te liggen dan je zou verwachten.

En nu gaan we luisteren naar Trea Tops. Zij brengt ons een nummer Marmer, Staal en Steen Vergaan. Een Duitse slager die al snel Nederlands leerde. Want Trafi Deutscher scoorde in 1975 met zijn Marmor, Stein und Eisenbricht. Trea Tops maakte er dus een heel ander nummer van, maar behield zowat de tekst. De centrale gedachte werd behouden, zowat alles kan breken en verdwijnen, behalve de liefde. Een eenvoudig beeld, ijzersterk refrein en precies het soort melodie dat moeiteloos een landgrens oversteekt.

Bij de Zweedse formatie ABBA was de winner takes it all groot, dramatisch en emotioneel. De stem van Agnetha Fältskog maakte de oorspronkelijke opname onvergetelijk. Carla Bruni kiest voor een heel andere benadering. En bij haar wordt het kleiner, zachter en intiemer. En juist daardoor hoor je opnieuw hoe Benny Andersson en Björn Ulvaeus het nummer geschreven hebben. De ABBA-productie verdwijnt, maar het verdriet in de compositie blijft overeind. Voortreffelijk gezongen door de vrouw van ex-president Nicolas Sarkozy, Carla Bruni. Hi.

0: hier krijgen we andermaal een echte Coverland stamboom. Tränen lügen nicht kennen we vooral van Michael Holm. Maar voor de Duitse tekst bestond de melodie al als Soleado van het Daniel Santa Cruz ensemble. Het nummer was oorspronkelijk vrijwel instrumentaal, maar Michael Holm kreeg er Duitse woorden bij en hij maakte er een schlagerklassieker van. Dieter Thomas Kuhn grijpt terug naar de Duitse versie, een cover van een bewerking van een Italiaanse melodie.
1: Wenn

Grijze lucht, winterkou en dromen van Californië. De mama's en de papa's maakten California Dreaming wereldberoemd. En in Italië schreef Mogol een nieuwe tekst en een formatie genoemd Dick Dick nam Sognando la California op. Het centrale beeld hoeft nauwelijks veranderd te worden. En ook in Italië begreep iedereen het verlangen naar een warmere en zonnigere plek wanneer de werkelijkheid koud en grijs is. Ja, sommige liedjes blijken al internationaal voordat iemand ze vertaalt.

Volgend nummer komt uit de gouden periode van de Amerikaanse vocale groepen. Alan Roberts en Doris Fisher schreven You Always Hurt, The One You Love. En de Mills Brothers hadden in 1944 al een grote hit mee. En ook de Inkspots namen het nummer in hun repertoire op. En de titel is bijna een spreekwoord geworden. Juist degene die het dichtst bij je staat, krijgt soms de hardste woorden. Een eenvoudige gedachte die blijkbaar generaties lang bijbleef.

volgende melodie heeft eveneens een aardig reisverhaal. De Amerikaanse oorsprong is Torture, geschreven door John Laudermilk en in 1962 een hit voor Chris Jensen. De melodie kreeg daarna een Frans leven als Cœur Blessé, van onder meer Petula Clark. En uiteindelijk vinden we ook in het Nederlands terug, als Zo'n Verdriet. Amerikaans, Frans en Nederlands en telkens blijft die melancholische melodie onmiddellijk herkenbaar. Dit is Sally Willis, een indagsvlieg met Zo'n Verdriet.

Dit was Coverland voor vanavond. Van Jacques Brel naar Terry Jacks, van Orietta Berti via Cliff Richard naar Paul Severs, van de Rolling Stones naar Carl Gott. Sommige melodieën staken één grens over en andere verzamelen onderweg een volledig paspoort vol met stempels. Maar telkens blijft dat ene herkenningspunt bestaan. Een melodie die sterk genoeg is om opnieuw verteld te worden. Bedankt alvast om te luisteren naar Coverland en mij hoort u zondag terug tussen 2 en 4 met als speciale gast Hugo Sigal. Tot dan!

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Vooruit trekt zijn akkoord over de begroting terug in, na een fout in een van de tabellen. Dat meldt de partij aan onze redactie. Daardoor zou er minder geld naar welzijn gaan dan afgesproken. Net een bevoegdheid van vooruit-minister Caroline Genee. Minister-president Diependalen laat wel al weten dat de fout zal worden opgelost. Intussen reageert de oppositie scherp op dat begrotingsakkoord. De partijen Groen en PvdA vrezen dat de gewone Vlaming veel van zijn koopkracht zal verliezen. Nu de Vlaamse regering de belastingen om een woning te kopen verhoogt. Het kindergeld wordt ook beperkt en dienstenchecks worden weer duurder. Een oppositiepartij Anders zegt dat de regering geld moet gaan zoeken bij zichzelf en niet bij burgers en bedrijven. Amerikaans president Trump mag migranten die illegaal in de VS verblijven opnieuw het land uitsturen. Zelfs als dat niet naar hun land van herkomst is. Dat heeft het Hoge Rechtshof beslist. Volgens een rechter was die maatregel van Trump niet wettig, omdat de veiligheid van migranten zo mogelijk in gevaar komt. Het Hoge Rechtshof draait die beslissing nu dus terug. Een belangrijke zege voor onze jonge duivels. Ze wonnen hun kwalificatiewedstrijd voor het EK-voetbal tegen Wales met 1-0. Ons land blijft zo groepsleider. Volgende week nemen de jonge duivels het nog op tegen Denemarken. Dan spelen ze om het rechtstreekse EK-ticket. Het EK vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.